This always happens.

Ready 121. Hey mommy, this is local, right?

0: Again, Bob is a jolly good fellow.
1: Dit is Urgent FM.

0: az Ürgent FM.
1: 8 Uhr.
0: Ürgent FM.
1: News.
2: In Jette in Brussel is een politieagent omgekomen bij een incident. Dat gebeurde afgelopen nacht. Het parquet bevestigt dat, maar geeft pas deze namiddag meer informatie op een persconferentie. Ook de politie wil nog niks zeggen. Het is dus nog niet duidelijk wat er daarnet is gebeurd en of er een verband is met een ander incident in Elsenen. Daar kwam een man om bij een schietpartij. Volgens onze informatie stierf de agent tijdens een achtervolging na een carjacking. Volgens Franstalige media zou er een verdachte opgepakt zijn en had hij meerdere wapens bij. Maar dat is dus allemaal niet officieel. Het parquet onderzoekt beide zaken nog. We kopen minder huizen en appartementen, maar toch blijven de vastgoedprijzen stijgen. Dat blijkt uit een nieuwe barometer van de notarissen. De verkoop daalde de voorbije maanden met zowat 2%, vooral doordat lenen duurder werd. Maar intussen kost een appartement in Vlaanderen wel gemiddeld meer dan 300.000 euro en een huis net geen 400.000 euro. Je hoort notaris Bart van Opstal.
3: Het is inderdaad niet logisch wat we nu meemaken, omdat je aan de ene kant zie je een daling van het aantal transacties. Maar zie je dat die prijzen blijven stijgen, 3% voor de woningen, 2% voor de appartementen. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat bij een verdere vertraging de prijzen misschien stabiliseren of zelfs naar beneden zouden kunnen gaan.
2: Dat gebeurt wel vaker met wat vertraging. West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie in Vlaanderen. In het Brussels gewest staan de duurste huizen van het land. Er blijft ophef over de getuigenis van ex-radiomaker Sven Pichal in de reeks Het bestaat op streams. Pichal werd veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van kindermisbruik. Misdaadjournalist Tim Leskroaat bekeek de aflevering en merkt dat Pichal geen excuses wil zoeken, maar er wel enkele gevonden heeft.
4: Toch het feit dat Sven Pichal nu plots zegt dat hij wellicht zelf als heel jong kind ook misbruikt is geweest. En dat is iets dat blijkbaar tijdens zijn therapie naar boven zou moeten gekomen zijn. Maar ik ga daar ook niet dieper op in. Dus van waar komt dat nu precies allemaal? Het is wel de eerste keer dat hij dat zou vertellen.
2: Pichal herhaalt ook dat hij geen pedofiel is. Hij zou normaal volledig herkenbaar getuigen, maar op vraag van zijn advocaat hebben de makers hem toch nog anoniem gemaakt, omdat Pichal ernstige bedreigingen zou krijgen. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door zwaar noodweer. Er trekken tropische stormen en een orkaan over het land. In het noordwesten vielen 4 doden door storm Rachel. Daar veroorzaakte de regen overstromingen. En in het zuidwesten kwam een man van 71 om door storm Simon. Hij kwam onder een ingestorte muur terecht. En FIFA-baas Gianni Infantino ligt opnieuw onder vuur. Volgens de Britse krant The Times kreeg hij 2 jaar geleden zowat 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt wordt aan de organisatie van het WK voetbal van deze zomer. Opvallend, de FIFA meldt dat bedrag nergens in zijn jaarverslag. Volgens de krant huurde Infantino met dat geld onder meer een villa in Miami. We krijgen een overwegend grijze dag met soms regen, maxima rond 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en 19 graden. Vrijdag geleidelijk meer wolken en regen vanaf de kust bij 18 graden.
1: Dit is Ürgent FM.
0: Ürgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Het parket onderzoekt de schietpartij in Jette in Brussel, waarbij afgelopen nacht een politieagent omkwam. Ze geven pas later vandaag meer informatie, maar misdaadjournalist Tim Leskroaat weet al meer.
3: Er is vannacht in het Brusselse een carjacking geweest. Daarbij is dus een wagen gestolen. Dus de politie zet de achtervolging in en daarbij is op een bepaald moment een schot gelost. En de agent heeft daarbij helaas een kogel in het hoofd gekregen, is daarbij overleden. Het gaat volgens onze informatie om een jonge man die lid is van de anti-diefstalploeg.
2: Volgens Franstalige media zou er een verdachte opgepakt zijn en had hij meerdere wapens bij, maar dat is nog niet bevestigd. Het parket onderzoekt ook of er een link is met een andere schietpartij in Elsene, waarbij afgelopen nacht ook een dode viel. We horen wel dat dat niet het geval zou zijn. Door het nieuwe wetboek is er vandaag meer kans dat je vrijgesproken wordt bij een dodelijk ongeval. Bij aanrijdingen die iedereen hadden kunnen overkomen, kunnen rechters je nu vrijspreken. Dat schrijft de Standaard. Vroeger werd je voor zo'n zaak sneller veroordeeld voor onopzettelijke doding. En daar staan zwaardere straffen op. Wie bij zo'n ongeval bijvoorbeeld gedronken had, kan nu wel net zwaarder gestraft worden. Er zijn nog altijd IT-problemen bij Ahold Delhaize en dus ook bij de supermarkten in die koepel Albert Heijn en Delhaize. Zondagmiddag werden zij getroffen door een cybersecurity-incident, mogelijk een hacking. Daardoor schakelden ze hun IT-systemen preventief uit en kan Albert Heijn geen online bestellingen meer leveren. Ook hun distributiecentra zijn getroffen, daardoor dreigen er lege rekken in de winkels. Er is betere zorg op komst voor Belgen met langdurige COVID. De Senaat keurt daarover vandaag een nieuw kadergoed, waardoor patiënten beter begeleid worden en ze meer terugbetaald krijgen qua medicatie en behandeling. 1 op de 25 Belgen lijdt aan long-COVID. Patiënten kampen onder meer met chronische vermoeidheid, spierpijn en concentratieproblemen. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door zwaar noodweer. Er trekken tropische stormen en een orkaan over het land. In het noordwesten vielen 4 doden door storm Rachel. Daar veroorzaakte de regen overstromingen. En in het zuidwesten kwam een man van 71 om door storm Simon. Hij kwam onder een ingestorte muur terecht. En FIFA-baas Gianni Infantino ligt opnieuw onder vuur. Volgens de Britse krant The Times kreeg hij 2 jaar geleden zowat 1,5 miljoen euro van een Amerikaans bedrijf dat gelinkt wordt aan de organisatie van het WK voetbal deze zomer. Opmerkelijk, de FIFA meldt dat bedrag nergens in zijn jaarverslag. Volgens de krant huurde Infantino met dat geld onder meer een villa in Miami. Veel wolken vandaag en soms regen bij 20 graden. Vanavond klaart het wat op. Morgen en donderdag vrij veel zon. Morgen 18 graden, donderdag 20. Vrijdag gaat het dan geleidelijk regenen bij 20 graden opnieuw. In het weekend kans op plaatselijke buien en nog maar 14 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent FM.
2: Midi. Voor jouw onstilbare honger naar muziek.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er zijn twee verdachten opgepakt na de schietpartij in Jette in Brussel. Een van hen is wellicht de man die een agent van 41 doodschoot, dat meldt HLN. De schietpartij gebeurde afgelopen nacht tijdens een achtervolging na een carjacking in Tubeke. Journalist Karel Teunis is ter plaatse.
3: Op dit moment loopt het sporenonderzoek nog volop. Ook de perimeter die achter mij die wordt continu eigenlijk uitgebreid. Dat betekent dat er toch nog heel wat moet onderzocht worden. Je ziet ook op verschillende plekken nummertjes op de straat. Dat zijn waarschijnlijk plekken waar bewijsstukken gevonden zijn, mogelijk kogelhulzen. Er is ook al een wagen afgevoerd, een blauwe BMW met duidelijk kogelinslagen in de zijkant.
2: Volgens Waalse media had een van de verdachten ook meerdere wapens bij. Het parket geeft straks meer uitleg op een persconferentie. Ook over een andere schietpartij in Elsene waarbij een dode viel. Een man kreeg daar een kogel in de borst, niet ver van het Europees Parlement. Op het assiseproces over de dood van Dien getuigde mama van de kleuter. Ze vertelde al dat ze naïef was om haar kind bij Dave de Kok en zijn ex te laten. De Kok doodde Dien 4 jaar geleden en dumpte zijn lichaam in Zeeland. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes luisterde naar de moeder in de rechtszaal.
4: Het was een bijzonder emotioneel getuigenis en ze barstte regelmatig in tranen uit. Vooral toen ze vertelde over de laatste keer dat ze die nog gehoord had aan de telefoon. Een dag voor zijn ontvoering. Ze vroeg hoe het met hem ging en of hij nog pijn had na zijn operatie. Maar er kwam geen woord uit en ze dacht dat het nog met de narcose te maken had.
2: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. In Halle in Vlaams-Brabant staat een rijhuis in brand. Voorlopig is er geen sprake van gewonden, maar er hangt wel veel rook. 3 huizen in de buurt raakten beschadigd. Een school en een woonzorgcentrum in de buurt zijn niet ontruimd, maar de kinderen en de bewoners zijn wel naar lokalen gebracht zonder ventilatie. De brandweer probeert het vuur daar nu onder controle te krijgen. In Frankrijk zijn vandaag 200 scholen dicht door nationaal scholierenprotest. De jongeren organiseren een nieuwe actiedag tegen de besparingen in het Franse onderwijs. Ze protesteren daar al weken tegen in het hele land. Hier en daar liep dat al stevig uit de hand. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is in Parijs om mee te betogen. En er zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones op de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije. 1 daarvan is gezonken, dat meldt de Bulgaarse premier. 5 bemanningsleden zijn gered, 11 anderen zijn nog vermist. 1 van de geraakte schepen kwam uit Oekraïne. Daarom vermoedt iedereen dat Rusland achter de aanvallen zit. Vorige week zonk al een schip voor de kust van Bulgarije na zo'n drone-aanval. Op een ander schip brak brand uit. Vanmiddag veel wolken en soms regen bij 20 graden. Vanavond en vannacht klaart het wat op. Morgen vrij veel zon en 18 graden. Donderdag hetzelfde weer en 20 graden. Vrijdag gaat het geleidelijk regenen bij 20 graden. In het weekend kans op plaatselijke buien en nog maar 14 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

van de tijd is losgemaakt. De tijd heeft gestreeld.

0: Dit is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
2: De politiezone Brussel, hoofdstad Elsene, organiseert vrijdag een herdenkingsmoment voor hun omgekomen collega. De agent van 41 werd afgelopen nacht doodgeschoten na een carjacking in Tubeke. Het verlies komt hard binnen, zegt korpschef Michel Govaerts.
3: Ja, met vele jaren dienst, 10 jaar inspecteur in de eerste lijn en dan 9 jaar gespecialiseerde eenheid. En dat waart ons toch wel wat zorgen als we vaststellen dat zeer goed getrainde mensen en zeer goed uitgeruste mensen, dat die toch ook het slachtoffer worden van dit type van incidenten. En dat komt binnen bij onze mensen.
2: Er werden al enkele verdachten opgepakt. Zij worden vandaag nog verder verhoord. Nog in Brussel, in de gemeente Sint-Gillis, is vanmiddag een middelbare school ontruimd door CO-vergiftiging. Dat meldt de brandweer. 400 leerlingen werden geëvacueerd. 12 van hen en 1 volwassene werden naar het ziekenhuis gebracht met tekenen van een CO-vergiftiging. Er waren vermoedelijk problemen met de centrale verwarmingsketel. Albert Heijn en De Leijze hebben hun IT-systemen opnieuw opgestart. Dat maakt de Ahold-groep achter de supermarkten bekend. De systemen lagen al sinds gisteren volledig plat. Daardoor konden klanten onder meer geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. Volgens de directie zijn er voorlopig geen klantgegevens gestolen, al moet dat nog volledig onderzocht worden. Ook de oorzaak van de IT-problemen is nog niet bekend. Mogelijk ging het om hacking. We hebben steeds minder restafval. Dat blijkt uit cijfers van afvalstoffenmaatschappij OVAM. Vorig jaar verzamelden we per persoon gemiddeld zo'n 123 kilogram. Dat is meer dan 2 kilo minder dan het jaar ervoor. En het laagste cijfer sinds 1991. Jan Verheijen van OVAM.
4: De totale hoeveelheid afval, dat kan al wel eens onderhevig zijn aan economische factoren. Bijvoorbeeld veel bouw- en sloopafval bij economische activiteiten of aan klimatologische omstandigheden. Veel groenafval in een nat jaar. Maar de daling van het restafval, dat is puur toe te schrijven aan beleid. En vooral natuurlijk het betere sorteergedrag van de Vlaming.
2: Tegen 2030 streeft Vlaanderen naar 100 kilogram restafval per inwoner. Saudi-Arabië roept burgers in de jemenitische hoofdstad Sanaa op om te evacueren. Het land kondigt luchtaanvallen aan, onder meer op een oliemaatschappij daar. Het gaat volgens Saudi-Arabië om een vergeldingsactie na de zware aanvallen door Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh. Daar werden vandaag nog 3 drones onderschept. De afgelopen dagen kwamen in Saudi-Arabië al zeker 13 mensen om bij Houthi-aanvallen. Vanmiddag is het zwaar bewolkt met soms lichte regen bij zo'n 20 graden. Vanavond klaart het wat op, morgen zonnig en tot 19 graden. Donderdag zowat hetzelfde weer. Vrijdag eerst nog zonnig bij 20 graden. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Welkom bij Sonic Safari. Het is een filmfestival in Gent. Het thema van deze week is dan uiteraard cinema. Dit is de cinema special. Filmfest Gent is Gent op zijn best. De vibe in de stad, mensen op zoek naar een mooi verhaal, entertainment. Studioscoop, Kinepolis, Sphinx, in de vooruit. Een aanrader die ik al gezien heb is Bunker met Javier Bardem en Penelope Cruz. Een verhaal van deze tijd. Je kan hem nog zien, of er nog tickets zijn, dat is iets anders natuurlijk. Ik hou van cinema. We gaan luisteren naar filmmuziek. Mijn random keuze doorheen de tijd. We luisteren nu naar The Ballad of Howie Bling. Vrij recent. Uncut Gems. Adam Sandler, fantastische film. Van Daniel Lopatin.

Het is Tokio uit Lost in Translation. Keren we straks terug. Maar we moeten toch naar eentje van Lynch.

thanks, van Yorgos Lanthimos. Dit is componist Cosmo Sheldrake. Uit de soundtrack van de film die nu in de zaal aanloopt, Digger. Ik heb hem nog niet gezien. This is a nice piece of original soundtrack material. Avian Elegy.

Dit is uit Licorice Pizza. Johnny Garnieri, Sometimes I'm Happy.

Dit is de Demon Dance van Julian Winding. Dit komt uit de fantastische film Neon Demon. Beetje body horror.

waren een paar klassieke filmscores na elkaar. Signe Preisner van Kieslowski's film Bleu Blanc Rouge, Second Flute. Daarna was de love theme van The Godfather van Nino Rota. En uiteraard ook Ennio Morricone. Voor un pugno di dollari, for a few dollars more. En nu gaan we even luisteren naar iemand die veel filmmuziek maakt. Oké, dit komt niet uit de soundtrack, maar dit is Colin Stetson. Ik zag de man ooit live in de Roma in Antwerpen. Je luistert naar één man met een saxofoon. En allerlei microfoons en piezo's. Het is Colin Stetson, Judges.

Birdman was een film die helemaal bestaat uit soundtrack door een drummer. Only drums. Als ik me goed herinner, ook, werd er ook heel indrukwekkende camera shots die voor een groot deel van het verhaal als we doorliepen, daarvoor geopteerd. Antonio Sanchez, Doors and Distances.

Evo da pozdrav Lizi. Goran Bregovic, Time of the Gypsies. Ik zou iedereen willen bedanken om te luisteren. En deze filmspecial. Is cool om te doen. Ik ben een fan. Straks ga ik nog een film gaan kijken. En het volgende is eigenlijk een track uit vorig filmfestival. Een fantastische film die ik aan iedereen kan aanraden. Het gaat over Conspiracy. Dus met de fantastische Emma Stone. En ik ga hem niet spoilen voor jullie. Maar ik heb er toen intens van genoten. En op een bepaald moment is er een scène waarin het, de Conspiracy net allemaal duidelijk wordt. Wat er aan de hand is. En dat is deze track Marleen Dietrich. Bij God. Met Zaak me hiervoor die bloemen zint. Tot volgende week.

0: voelen.
1: Dit is Urgent FM.
2: 6 uur.
1: Urgent FM.
3: Urgent FM.
4: 7 van Filmfest Gent en Urgent FM is er ook opnieuw bij. We zitten in de grote witte tent in het Filmfest Café naast de Kinepolis. En de komende 2 uur, Erik, dan praten we over films.
5: Film, hè?
4: Ja. Natuurlijk.
5: En film een beetje als een uitvlucht om te reizen bijvoorbeeld. Hè. We gaan, waar gaan we naartoe? We gaan naar Spanje, naar Afghanistan, Zuid-Afrika, Ierland, Amerika.
4: Overal.
5: Overal een beetje.
4: Ja.
5: Ik ben Erik en Victor is mijn compagnon de route vandaag.
4: Exact, want we hebben het niet aan... Ja, we gaan een beetje over heel de wereld, maar er komen ook heel veel thema's aan bod. Hè.
5: Ja, ja, en best heftige thema's eigenlijk. Hè. Verlies, dementie, echtscheidingen, drugs, maar... Ook jazz, dus komt wel goed, denk ik.
4: Het komt allemaal zeker goed als er jazz is. Er staat dus heel veel op de planning, dus dan gaan we er ook heel snel in vliegen. Met stevige muziek, dit is Coolio met Gangsta's Paradise. Goedenavond en welkom bij Urgent FM op Filmfest Gent.

0: Coolio met Gangster Paradise. Ik weet niet direct dat ik daar een brugje moet maken naar de eerste film, dus ik ga dat gewoon niet doen, denk ik. Bill Evans. Bill Evans was een pianist die jazz zachter, dieper, dromer maakte. En met zijn Bill Evans trio liet hij horen dat stilte en ruimte net zwart kunnen zinderen als noten. Op 25 juni 1961 namen ze in één dag tijd twee legendarische albums op. Sunday at the Village Vanguard en Waltz for Debbie. Nog geen twee weken later stierf Scott LaFaro, zijn bassist, op 25-jarige leeftijd in een fataal auto-ongeluk. Everybody Digs Bill Evans, de film van Grant Lee over die geschiedenis. Hij heeft de Zilveren Beer gewonnen op de Berlinade voor beste regie. En het scenario is gebaseerd op het boek Intermission van Owen Martels. Naast mij zit Cindy. Dag Cindy.
1: Hallo.
0: Jij bent die film gaan kijken.
1: Ik ben die met veel plezier gaan bekijken.
0: En hoe is die binnengekomen?
1: Goh, een kunstwerk eigenlijk. Mm-hmm. Eerst al cinematografisch. De beelden uit het verleden, begin jaren 60, midden jaren 60, zijn zwart-wit. Mm-hmm. En hoe meer we naar de toekomst gaan, hoe meer kleur dat erin komt. Zo echt jaren 70 kleuren. Dat cyaanblauw, terracotta, bruin. Echt, ja, ik ben er mee opgegroeid ook. Dus het is een beetje nostalgie. Maar dus ook de techniek die ze gebruikten in de film. Was dus, ik had mij niet ingelezen op voorhand. Mm-hmm. Dus je zag de snaren van de bassist. En dan zag je ook in één keer een beeld van de baan, van een snelweg. En daar die strepen, dat waren ook zo de snaren van die bas. Dus je wist automatisch al van oké, hier gaat iets gebeuren, hier gaat een accident zijn.
0: Er was een dreiging.
1: Er was een dreiging. En dan zag je van een autowiel die stilletjes aan veranderde in een LP. Dus ik vond het echt heel mooi gedaan. Want er zijn geen dramatische beelden getoond, mm-hmm. enkel dat. Maar dat maakte alles wel duidelijk.
0: Zelfs als je niet ingelezen waart,
1: ja,
0: je kent
1: ja,
0: het verhaal.
1: Dat was duidelijk wat er ging gebeuren. En.
0: Ik ben een jazzliefhebber, ik ben een Bill Evans-liefhebber. Dus ik verwacht een jazzfilm met veel muziek en coole clubscènes en dat soort dingen. Is het dat soort film?
1: Daar ga ik u moeten teleurstellen. Oh. Nee, je hoort dus enkel in het begin hoor je een optreden. Mm-hmm. Waar dus in de Vanguard Studios. En voor de rest is het eigenlijk stilte. Mm. En die stilte bestaat uit het rouwproces dat hij heeft door de dood van zijn compagnon, LaFaro. En dat is zo mooi weergegeven, die stilte. Er is geen drukte. Oké, heroïne verslaafd, we zijn vriendin ook. Maar er wordt geen drama rondgemaakt. Er wordt niet gedefinieerd van die persoon is slecht daardoor, mm-hmm. of die persoon is goed. Er wordt geen mening over gegeven. En dat is iets vernieuwends in film, vind ik.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik vond dat wel heel goed. Mm-hmm. En dan zie je dat hij... sowieso, iedereen wil ermee van afgeraken. Hij gaat een tijdje bij zijn broer logeren. Maar dat is ook niet gemakkelijk. Die heeft een klein kindje en zit daar dan soms aan tafel in slaap te vallen. Dus die broer die zegt op een gegeven moment... Misschien gaan we er toch eens over moeten spreken. Dat is alles wat daarover gezegd wordt.
0: En verder wordt er niks over.
1: Nee. En dan gaat hij eigenlijk naar zijn ouders in Florida voor verder af te kicken. Nog steeds geen oordeel. Die moeder ziet ook dat haar zoon afzit. Met de vader gaat hij dan eens op café. Uitstekende rollen van Bill Pullman en Jesse Metcalf. Ja. Echt.
0: Het is een film over Bill Evans natuurlijk. Ja. Maar ik heb me laten vertellen dat hij de rol van de ouders minstens even indrukwekkend en even belangrijk is.
1: Ja, echt waar. Dus zo, oma en opa. Ja, nee, dat is zo. Dus ik bedoel, die hebben in grote Amerikaanse spektakelfilms gespeeld. En hier zijn die zo heel bescheiden, heel klein, maar zo goed. Hmm. Dat is echt, ja.
0: Ja, de film speelt ook met het is geen chronologisch verhaal, excuseer. Nee. Het vertelt het verhaal van vlak na de crash. Bill is niet meer in staat om piano te spelen. Ja. Crasht zelf eigenlijk, minder fataal, maar crasht zelf. Maar dan vertelt het eigenlijk... In een heel bijzondere manier, denk ik, de jaren die daarna komen.
1: Ja, dus telkens door het kleurverschil. Het is helemaal niet chronologisch.
0: Het is een zwart-wit film, maar het is geen zwart-wit film.
1: Voilà. Het is, ja, en dat maakt het ook zo mooi. Dus je weet direct van, oké, nu zitten we terug hier. Mm-hmm. En dan hoe meer kleur dat erin komt, hoe meer in de toekomst, of jaren 70 dus. En dan gaat het precies wel ietsjes beter terug met hem. Dus die kleur... Staat misschien ook symbool voor dat er terug meer leven in hem komt.
0: Meer kleur in zijn leven komt.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ah ja, oké. Okay. Dat is interessant. Helpt dat om het verhaal te begrijpen? Hij krijgt de prijs van beste regie, hè? Dat wil zeggen, je hebt het verhaal van de film, ja, maar de manier waarop dat het in beeld gebracht is eigenlijk de meerwaarde. Zo lees ik een beste regieprijs.
1: Ja, dat is zeker een meerwaarde. Maar ook gewoon de sereniteit van die film. En het is eens iets anders.
0: Mm-hmm. Wat bedoelde me, het is eens iets anders?
1: Een film waarin dus, het gaat over een rouwproces, verdriet, en waarin dat gewoon toegelaten wordt.
0: Mm-hmm.
1: Het mag, de stilte mag bestaan.
0: Mm-hmm.
1: En dat mag.
0: En heb je dat in andere films niet dan?
1: Goh, ik moet zeggen dat heel lang geleden was ik nog naar de bioscoop geweest was.
0: Wat is de laatste film die je gezien hebt voor Bill Evans?
1: 30 Days of Night in 2007 of zo.
0: Oh, oké. Okay.
1: En dat was luid.
0: Ja.
1: Nee, maar ik hou wel van films. Thuis kijk bijvoorbeeld, ja, Living Las Vegas, Requiem for a Dream. Zo van die films die staan mij wel aan. Ik bedoel, er mag tragedie in zitten, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Maar dit was echt, voor een film over een muzikant te zijn, was hij heel stil. En dat was mooi.
0: Ja, en is dat waarom dan mensen, ook als ze geen jazzliefhebber zijn, toch naar deze film moeten gaan?
1: Wel, ik zou het eigenlijk aanraden.
0: Mm.
1: Dat dus het niet verkeerd is om, als je met vrienden of familieleden zit die door een rouwproces gaan, van dat toe te laten. Mm. En van je niet bij het handje te proberen pakken en van, en je moet nu dit doen en je moet nu dat doen. Gewoon laten zijn. Natuurlijk niet aan een lot overlaten, maar nee, het is wat het is. En sommige dingen moet je gewoon doormaken.
0: Ja.
1: En dat, ja, dat was mooi.
0: Dat is genoeg.
1: Ja.
0: Dus verder moet er geen groot verhaal of zo zijn.
1: Nee.
0: Is voor u het verhaal van Bill Evans dan een soort van ja, gewoon een kapstok om een verhaal over rouwen op te hangen?
1: Goh. Een kapstok, dat vind ik een beetje minderwaardig zo precies. Het heeft mij wel meer interesse doen krijgen in de muziek van Bill Evans.
0: Dat is goed.
1: Ja, nee, echt, want ik moet eerlijk zeggen, ik had nog niet van hem gehoord.
0: Mm.
1: Dus mijn muziekkeuzes zijn meestal anders. Maar ik ben nu wel zeer geïnteresseerd. En ik ben iets meer te weten gekomen over die mens.
0: Mm-hmm.
1: Hoewel dat hem vrij stil was. Maar...
0: Maar in stille maar mensen dus, kun je veel verhalen vinden natuurlijk.
1: Stille waters diepe gronden, dat zeggen ze. Maar ja, het is gewoon die stilte en dat rouwproces en dat toelaten.
0: Mm-hmm.
1: Dat voor mij zo mooi was in deze film. En waar veel mensen eigenlijk iets uit kunnen leren.
0: Ja, ja. Het is bijzonder, want de titel is Everybody Digs Bill Evans.
1: Ja.
0: Van een hele coole titel is. Maar tegelijkertijd, voor mij roept het dan een beetje op. Ja. Als ik aan jazzmuzikanten denk, dan denk ik inderdaad aan clubs, aan whisky, aan cool. Maar hier krijgen we gewoon eigenlijk gewoon een wrak te zien, een junkie, die probeert iets van zijn leven te maken.
1: Ja.
0: Wat dat in contrast is met de titel toch een beetje.
1: Ja, dat wel, ja. Dus ja, ik wist ook niet goed wat ik kon verwachten. Ik had ook meer muziek verwacht, maar ik was zo blij met de stilte.
0: Dus je bent niet teleurgesteld?
1: Nee, absoluut niet. En ik kan dat heel goed verstaan dat hij de prijs voor beste regie gewonnen heeft.
0: Voilà, van u zou hem ook krijgen.
1: Ja.
0: Fantastisch.
1: Echt wel.
0: Ik denk dat we misschien eens moeten luisteren naar wat dat ze maakten, Bill Evans en
1: zeker
0: zijn trio. Zoals ik zei, heeft twee legendarische platen gemaakt. Op één dag tijd hebben ze die opgenomen.
1: Nog altijd van de beste jazzplaten, naar het schijnt.
0: In trio-vorm, toch zeker. Absolute standaard. Er zijn er anderen die ook wel straffe dingen gedaan hebben, maar zeker straf. En we gaan luisteren. Ik heb een beetje een apropos-titel gekozen. My Man Is Gone Now. Uit Live at the Village Vanguard van Bill Evans.
1: Super.
0: Merci Cindy.
1: Okay, heel fijn. Graag gedaan.

0: Een beetje jazz om de uitzending mee te beginnen. En tussen is Sarah bij ons komen zitten. We reizen deze uitzending een beetje over heel de wereld rond. Hè, want we hebben het over films die zich een beetje afspelen over heel de wereld. En voor de film die jij bent gaan kijken, No Good Man, daarvoor moeten we helemaal naar Afghanistan.
1: Klopt.
0: Waarover gaat die? Wie heeft die film gemaakt?
1: Wel, de film is van een Afghaanse regisseuse, Shahrbanu Sadat. Ik hoop dat ik haar naam correct uitspreek. Maar het is wel bijzonder, want zij heeft de film geregisseerd, maar ook het scenario geschreven en ze speelt ook de hoofdrol. Dus ze heeft eigenlijk 3 taken gehad in deze film, redelijk indrukwekkend. Het is haar 3e film. Ze heeft voordien ook nog Wolf and Sheep gemaakt in 2016 en The Orphanage in 2019. En zij is dus een Afghaanse, maar intussen woont ze niet meer in Afghanistan. En de 3 films die ze tot nu toe gemaakt heeft, zijn ook allemaal gebaseerd op dagboeken. Mm-hmm. Dagboeken van Anwar Hashimi. Mm-hmm. En die man was in Afghanistan, die werkte bij een nieuwszender, was een verslaggever. En die heeft dus heel veel notities van allerlei aanslagen die gebeurd zijn en alles wat er gebeurd is op die nieuwsdienst. En hij speelt nu ook haar tegenspeler in deze film. Dus,
0: alles komt samen een beetje.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Afghanistan.
1: Ja, Kabul.
0: Kabul, de hoofdstad.
1: Ja.
0: En dan hebben we dat hoofdpersonage, dat eigenlijk gespeeld wordt door de regisseur zelf.
1: Ja.
0: Hoe heet ze? Naru?
1: Ja, dat is haar naam in de film. Ja.
0: Wie is zij?
1: Wel, we volgen Naru van in het begin. Zij is een cameravrouw, hè, wat op zich al uniek is. En zeker in Afghanistan. Hè. Dus ze is op heel die dienst, heel die omroep, is ze de enige cameravrouw. En ze krijgt dus taakjes om in vrouwenprogramma's de camera te doen. Maar eigenlijk zoekt ze meer uitdaging in haar job. Maar dat lukt niet. En ja, de titel, No Good Man, wordt meteen duidelijk in het begin van de film, want ja, ze krijgt de ene seksistische opmerking na de andere, moet keihard knokken om taakjes te krijgen die haar boeien binnen de omroep. Ze wil ook scheiden van haar ontrouwe man. Hè. Dus er zijn duidelijk geen goede mannen in haar leven. En ze is dan bovendien nog bang dat haar zoontje van haar zal afgepakt worden. Ze doet ook gesprekken met andere vrouwen, met collega's, maar ook straatinterviews. En ook tijdens die gesprekken niets dan slechts over de mannen. Vrouwen vinden het blijkbaar normaal dat hun man hun slaat, dat er geen respect is voor hen. Dus dat komt wel binnen. Hè. Dat is echt wel in your face.
0: Maar toch lees ik bij de beschrijvingen wel een romantische, comedische film ook. Hoe valt dat erin met elkaar?
1: Ja, lijkt vreemd, inderdaad. Ze wilde dat heel graag maken, een romantische komedie. En dat is het ook, ik heb gelachen. En de romantiek begint, zeg maar, op het moment dat ze toch, omdat mannelijke collega's uitvallen, de kans krijgt om mee te gaan op reportage. En ze gaat mee met de vedette van de omroep, de verslaggever die iedereen op straat herkent. Hè. En die krijgt wel respect voor haar. Hè. En dus heeft ze zoiets van, zouden er toch goede mannen bestaan in de wereld? Ja.
0: Ja, dus eigenlijk krijgen we daaraan een beetje komedie ook. Een beetje romantiek.
1: De komedie zit meer in het lachen tussen de vrouwen. Bijvoorbeeld, er is een Amerikaanse collega die dan op een bepaald moment als geschenk voor haar scheiding een vibrator mee heeft uit Amerika. En dan, er zit zeker veel lichtheid en humor ook in. Mm-hmm. Dat romantische is dan natuurlijk met die verslaggever. Maar dat allemaal terwijl ze wel verslag gaan geven over aanslagen. Ook heel veel corrupte politie die we te zien krijgen. Dus, ja.
0: Ja, want we zitten daar eigenlijk in de periode vlak voor eigenlijk, ja, het Taliban-regime aan de macht komt, enkele jaren geleden. En voordat die Amerikanen daar uittrekken. Welk soort Afghanistan krijgen we volgens jou dan effectief te zien?
1: Ja, we krijgen zowel de harde realiteit, hè, de beelden die wij hier ook in het nieuws te zien krijgen, maar ook het straatleven en het thuisleven. En, hè, dus iets breder wel dan alleen maar de gruwel. ja, het echte leven in Kabul, zeg maar. Ja, ja.
0: Zoals het daar in principe is, maar het is niet daar opgenomen.
1: Wel...
0: Of ja.
1: Dat ben ik niet 100% zeker. In de omschrijving van Filmfest staat er inderdaad, hè, de regisseuse woont nu in Duitsland, heeft ook geld gekregen van Duitsland om de film te maken. En er wordt gezegd dat Kabul nagebouwd werd in Duitsland, maar dat lijkt mij toch wel straf. Want ja, je ziet echt verkeer in ja, dat lijkt me heel straf als ze dat echt zouden nagebouwd hebben allemaal. Volgens mij is er toch een deel ook in Kabul opgenomen, maar wie weet.
0: Dan moeten we aan de regisseur zelf vragen. Hè?
1: Ja.
0: Misschien nog iets over de muziek, de soundtrack. Was dat bijzonder? Wat hoorden we?
1: Ja, er is heel veel vrolijke muziek. Doet een beetje Bollywood-achtig aan. Echt muziek vandaar. Okay. En wat dat ook heel tekenend is voor de film, is dat ze gekozen heeft om allemaal met vrouwen te werken. Het is heel duidelijk een statement tegen geweld en onderdrukking van vrouwen. En ze wil dus ook vrouwen een stem geven via de muziek in deze film. En dat is heel sterk gedaan.
0: Ja. Was je onder de indruk?
1: Enorm, eigenlijk. Ik ben vroeg opgestaan. De film was om 9:00, maar het was absoluut de moeite. Ik vond de film heel indrukwekkend. Heel mooi in beeld gebracht. Het verhaal gaat echt ook vooruit. En ja, dat geweld, dat seksisme, dat is niet subtiel. Heel erg in your face. En het wordt toch vanuit verschillende hoeken bekeken. Want uiteraard ga je dan nadenken van wat is het effect op vrouwen. Maar er wordt ook wel stilgestaan bij wat is het effect op mannen en op kinderen. Hè? Hoe kunnen jongetjes ooit goede mannen worden als ze alleen maar zulke slechte rolmodellen te zien krijgen? Dus het is best wel kritisch. Een super statement. De film speelt nog donderdag, vrijdag en zondag. Dan niet uitverkocht. En zondag is er zelfs nog een introductie door Eurocommissaris Hadje Labib en de kortfilm The Sound of Hope. Dus ik zou echt zeggen, ga kijken.
0: Ja, er zijn dus wel nog een aantal kansen om die film No Good Man te gaan bekijken. Dankjewel, Sarah, om langs te komen. Blijf nog even zitten. Straks hebben we het over een andere film.
1: Tot zo. Oh, me.

0: moving on.
1: Michael Kiwanuka met Home Again. Afghanistan laten we nu even achter ons en we gaan naar New York, naar Brooklyn. Want daar woont een Siri Hustvedt, een Amerikaanse auteur. Over haar is een docu gemaakt en die is hier ook te zien op Filmfest, genaamd Siri Hustvedt Dancing Around the Self. Sarah, je hebt die docu gezien.
2: Ja.
1: Eerst en vooral, wie is Siri Hustvedt, voor zij die haar niet kennen?
2: Ja, ik denk inderdaad dat ze niet super bekend is bij ons, maar ik wilde de film absoluut zien.
1: Ik ben blij dat je dat meteen zegt. Ja,
2: ja, want ze is dus een schrijfster met Noorse roots, vandaar zo wat een vreemde naam die moeilijk bekt. Maar ik heb 4 van haar 8 boeken gelezen. En ze was ook getrouwd met Paul Auster. En hij is mijn all-time favorite auteur. Van hem heb ik al zijn werk gelezen.
1: Dus deze docu, deze film, moest jij absoluut zien.
2: Ja, ik was super blij om te zien dat er een docu over haar gemaakt was. Dus daar wilde ik zeker naartoe.
1: Ja, ja. Je zei het al, hè? Paul Auster is overleden in 2024.
2: Ja.
1: Zien we hem dan ook in die docu?
2: Ja, dat vroeg ik mij ook af. Maar inderdaad... In het begin komt hij er regelmatig in, maar de focus ligt echt op haar.
1: Ja.
2: Hè? Maar hij komt aan het woord over haar, hè, zijn bewondering voor haar. En dan, gaandeweg, kom je te weten dat hij ziek wordt. Hij overlijdt ook. We komen ook in zijn begrafenis terecht.
1: Dus eigenlijk tijdens die opnames.
2: Ja, en we zien ook het leven van Siri na Paul. Dus het is echt wel mooi traject in de film.
1: Ja. Hoe wordt haar leven dan precies, haar leven als schrijfster, in die docu

0: We horen werk van haar, we horen de inspiratie die ze kreeg om die boeken te maken. Maar we zien haar ook als familiemens. Samen met Paul, samen met hun dochter en hun kleinkind. Samen met haar zussen, want ze was van Noorse komaf een gezin met 4 zussen, waarvan zij de oudste was. Dus je krijgt echt een heel volledig beeld van wie die mega intelligente vrouw is. Ja.
1: Ja, je bent van, hè. Ik merk het.
0: Ja,
1: je hebt ook natuurlijk veel boeken gelezen.
0: Ja.
1: Nu, die docu is gemaakt door een Duitse regisseur, Sabine Liddel.
0: Ja.
1: Wat vind je nu van haar docu?
0: Ik vond het superboeiend, omdat ik al die boeken heb gelezen en omdat ik echt graag een inkijk wilde in hun leven. Maar de docu is wel nogal intellectueel. Hè. Dus heel veel verwijzingen naar andere kunstenaars, andere boeken, filosofen. Dus ik kan me voorstellen dat als je hun niet zo goed kent of de boeken niet gelezen hebt, dat je rap denkt van poeh.
1: Beetje highbrow.
0: Ja, beetje veel en een beetje intellectueel en moet dit allemaal. En dat het dan na een tijdje wel wat langdradig wordt. Voor mij was dat het zeker niet. Ik heb gelachen, ik heb geweend.
1: En bijgeleerd.
0: En veel bijgeleerd, maar ja. Alleen voor mensen die al interesse hebben vooraf, denk ik.
1: Ik snap het. Een docu dus over Siri Horstvedt. Maar de regisseur, het is niet de eerste keer dat ze eigenlijk een dergelijk portret maakt. Ze heeft dat ook al gedaan over actrice Emma Thompson. Die we later ook nog in de uitzending gaan horen. Maar ook met de Amerikaanse fotograaf Nan Goldin. Het is een patroon die we zien?
0: Ik denk het. Ik heb de 2 vorige films niet gezien. Maar het is wel voor een Duitse. Zijn het al 3 keer Amerikaanse persoonlijkheden en ook al 3 keer sterke vrouwen. Dus ik vermoed wel dat haar ding is. Ja.
1: Oké, Sarah, dankjewel. Het is nog 1 keer te zien. Dat is komende donderdag 15 oktober om 8:15 in de Sphinx.

0: is Urgent FM.
1: En daarmee hebben we al een uurtje reizen achter ons, Victor. We hebben al een paar heel mooie tips gekregen ondertussen.
2: Ja, uit verschillende landen. Nog veel meer in het tweede uur. We gaan hier nog door tot en met 8 uur. En we hebben het nog over verschillende films, zoals Strawberries, een familie, Variations on a Theme en Queen at Sea. Nog tot en met 8 uur zenden we uit in de grote witte tent naast de Kinepolis op Filmfest Gent.

0: Malandra van de Belgische band AO. En ik krijg hier wel warm van, alhoewel ik naar buiten kijk en begint het toch ook wel wat te regenen binnen, terwijl te tikken op die witte tent waar we in zitten naast de Kinepolis. Maar we gaan het proberen warm te houden, want we gaan naar Spanje, dat is onze volgende stop. Al moeten we daar Marokko ook wel een beetje bij nemen, want voor de film Strawberries moeten we heel concreet naar het zuiden van Spanje, waar Marokkaanse vrouwen terechtkomen. En Tara, hi, je hebt Strawberries gezien.
1: Yes.
0: Schets even dat verhaal. Kort.
1: Het is een film gebaseerd op eigenlijk waar gebeurt onderzoek, waar gebeuren toestanden van Marokkaanse vrouwen die naar Spanje gelokt worden om op aardbeienboerderijen te werken met de belofte om daar geld te verdienen. Maar dat blijkt eigenlijk een valse belofte en ze belanden in uitbuiting.
0: Mm-hmm. Waarover we nog niet te veel gaan vertellen natuurlijk. Maar waar komen die precies terecht? In welke omstandigheden zijn dat?
1: Het zijn boerderijen waar aardbeien gekweekt worden, aardbeien waar wij ook van eten. Ja, je zou denken een goede, gezonde werkomgeving, want het is een hele grote productie, maar niets is minder waar. Mm-hmm. Die vrouwen komen daartoe, worden in kleine barakken gestoken om daar te overnachten, krijgen net voldoende eten, krijgen maar een loon uiteindelijk dat toch niet zoveel blijkt als ze zouden verwachten. Die serres, die zijn snikheet, die worden daar fysiek en mentaal uitgebuit. En daarbovenop bleek ook dat er ook seksueel geweld aan te pas kwam. Dat ze daar dus echt in bar slechte omstandigheden moeten werken tegen een hongerloon.
0: Ja, want als ik inderdaad aan aardbeien denk, dan denk ik aan zoet, inderdaad lekker. Maar zo is het niet. Hè. En de titel is natuurlijk meteen duidelijk. Hè. Ze werken inderdaad op aardbeienkwekerijen, aardbeienplantages. Maar het is geen zoete, zachte film.
1: Absoluut niet. En het contrast is dan ook des te groter, omdat de vrouwen in de film terechtkomen op een kwekerij waar ze de zoetste aardbeien kweken. Dat is ook de naam van de kwekerij. De zoetste. Maar zij leven helemaal niet in zoete, zachte omstandigheden. Dus het contrast is echt wel er vingerdik opgelegd op die manier.
0: Je vertelt dat kort, maar is dit nu effectief echt gebeurd?
1: Ja, het is effectief zo dat Marokkaanse vrouwen naar Spanje gelokt worden op die manier. En dat is eigenlijk vlak voor corona, het begin van corona, even in de media gekomen door een onderzoek dat in de New York Times is verschenen. Maar ja, corona heeft dat eigenlijk overschaduwd,
0: ja,
1: waardoor dat
0: dan
1: verdwenen is. Ja, wel, dus dat heeft geen plaats gekregen. Daar is naar gekeken, de VN is daar wel wat opgesprongen, maar het bestaat nog steeds. En honderd, ja, duizenden vrouwen die zijn in die val gelokt en ja, die zitten daar soms nog.
0: Ja. Is het een aanrader, de film?
1: Ja, ondanks het feit dat het geen lachertje is en geen plezierige film, is het wel een aanrader omdat het heel mooi gebracht is. Het is ook geen documentaire, het is wel echt een film. Er zit wat fictie in, het zijn actrices, acteurs. Ook al is het gebaseerd op een waar gebeurd verhaal, word je meegesleept in een heel mooi verhaal. Waar je echt wel aan het rooten bent voor die personages, voor die vrouwen, voor Hasna bijvoorbeeld, het hoofdpersonage. Je bent echt mee. En als publiek word je ook visueel erin meegenomen, omdat er heel veel close-ups zijn. Je zit precies zelf die aardbeien aan het plukken, heel fijn. Dus op die manier zit je wel deel van het verhaal. Dat vind ik heel mooi.
0: Oké, dus eentje om op onze lijst te zetten.
1: Zeker.
0: Je hebt ook iemand geïnterviewd, hè?
1: Ja, klopt.
0: Wie?
1: Ik heb met de regisseuse mogen spreken, Leila Marakchi. Dat is zelf ook een Marokkaans-Franse vrouw. Dus dat heeft ook wel een impact gehad op hoe ze dit verhaal heeft verteld. Dat zal ze zo meteen ook aan jullie vertellen. Is ze ook zelf natuurlijk op dat verhaal beland. En als Marokkaanse vrouw heeft dat er wel geraakt.
0: Oké, laten we even luisteren naar dat interview.
2: Dit is Urgent FM.
3: We're here on the red carpet of the Filmfest Gent 2026, ready for the Belgian premiere of Strawberries by you, Leila Marakchi, as director. Congratulations on your Belgian premiere.
4: Thank you. I'm so happy to be here. It's my first time, so I'm a little bit stressed, but happy. Happy to share the film, yeah.
3: Your film Strawberries is about a true story of Moroccan woman being exploited, assaulted, harassed in Spanish strawberry farms. You're a Moroccan woman yourself. How do you think that influenced your way of telling the story and making this film?
4: As a Moroccan woman, I was moved, well, touched by the subject when I discovered the story in 2019. And so this is a long journey to do this film. And I'm so happy to show to the public, to the audience, this story. For me, it's super important.
3: You discovered it in 2019 already.
4: Yeah.
3: When did you decide to make a film about it?
4: I discovered this story and about this woman through my friend Aida Alami. She's a journalist and she was supposed to do an article for the New York Times. So I decided to follow her in Andalusia. And after that, I spent 3 or 4 days with her in Andalusia, in the south of Spain, precisely in Huelva. And I said, okay, I don't want to do a documentary, I want to do a film. So it took me 6 years. we took a lot of time, you know, to develop the script. I'm happy, really, because we present the film at the Cannes Film Festival in Un Certain Regard. And I think it's important because the film right now is traveling a lot. And it's nice to really to discuss the film after the screen, with the audience, with the public, because a lot of people doesn't know what's happened there, and I think it's a way to, you know, to tell a situation.
3: You've met some of these women in the film. We also meet some of the women, but we don't learn a lot about their personal lives and their backgrounds. We get like a few details about Hasna or Khadija, for example. Why is it that we don't learn a lot about them personally and only about them at the strawberry fields?
4: I didn't want to do a psychological film. It's kind of survival in the strawberry fields, and I didn't want to tell too much things about my characters, because Hasna, for example, she's always in action. She's working, she's going to the shower, she's always doing something. So she doesn't have time to explain her feelings or who is she, and it was my choice.
3: We've mentioned it before, it's a true story based on a true story. It's barely covered by any media or international media. Is this film a form of activism for you to bring this story to the people?
4: This film is about a journey of this woman who decides to speak out, to show this woman, you know, visible. Also to speak about harassment, about the violence, about the works, because work is super difficult when you work all the day in the greenhouses. You suffocated. You know, it's a film about racism, also colonialism. There's many, many layers in this film, and it was like a scream for me. It was really important for me to show that, and it's complicated to develop.
3: All right. Thank you so much for making some time. Congratulations again on this premiere, and also enjoy your time in Ghent.
4: Yeah, thank you. Thank you very much.
5: Seem like a wildfire. See that burning bridge right through the mirror. Doesn't it make you realize?

0: Ja.
1: Dag Simon.
2: Hoi.
1: Jij bent vanmiddag naar een familiedrama gaan kijken. Eentje met een toepasselijke titel, een familie.
2: Ja, dat klopt. Inderdaad, een familie. Het gaat over een familie uiteraard, over een gezin dat tragisch genoeg uit elkaar valt. En waarom gebeurt dat? Dat komt omdat de ouders in een vechtscheiding zitten. Daar zijn advocaten bij betrokken, ze slingeren elkaar verwijten naar het hoofd, er zijn continu conflicten. Nu, wat deze film anders maakt dan andere films die gaan over vechtscheidingen, dat is dat er een originele invalshoek is. Dus regisseur Mees Spijenburg heeft ervoor gekozen om te kiezen voor het perspectief van de kinderen in het verhaal. Dus niet zozeer de ouders staan centraal, maar wel de kinderen. En welke twee kinderen zijn dat dan? Dat zijn Eli en Nina, dus broer en zus. We krijgen hun verhaal te zien van dezelfde gebeurtenissen. Dus in het eerste hoofdstuk gaat het over de 16-jarige Nina. In het tweede hoofdstuk over de 14-jarige Eli. Zij maken hetzelfde mee, maar op een andere manier.
1: Dus het is eigenlijk een tweeluik.
2: Ja.
1: Het verhaal wordt twee keer verteld, maar vanuit een ander perspectief.
2: Ja, dat klopt. En eigenlijk is er zelfs nog een derde hoofdstuk aan gekoppeld om het verhaal af te sluiten.
1: Het is een jeugdfilm, als ik me niet vergis.
2: Ja, dat klopt. Dus op het Filmfestival van Berlijn heeft hij een speciale mention gekregen van de jeugdjury daar. Nu, pas op, het is ook wel heftig hoor, om daarnaar te kijken, denk ik, als jongere. Dus het is ook zeer toepasselijk voor volwassenen om eens te leren wat zo'n vechtscheiding doet met kinderen. Want zeker de ouders in het verhaal, die hebben geen impact, die weten niet wat de impact is van hun acties op hun eigen kinderen eigenlijk. Die kijken daar niet meer naar en die zijn daar niet meer mee bezig.
1: Mij doet het denken aan een heel andere film met een heel ander tijdperk. Enfin, niet een heel andere film, maar aan Kramer versus Kramer. Dustin Hoffman en Meryl Streep, 1979 of zo, denk ik. Waar dat ook gaat over een vechtscheiding. Twee mensen die uit elkaar gaan omdat de liefde weg is. En waar dat het ook gaat over een zoontje Billy, die bij een van de twee terecht moet komen en er wordt gevochten over de voogdij. Maar ik herinner me die film als een film over grote mensen, van grote mensen, voor grote mensen, waarin dat het kind, Billy, eigenlijk amper meer dan een figuratieve rol speelt in het hele verhaal. Mm-hmm. Dat is anno 1970. 2026 kunnen we het omdraaien.
2: Ja, ik snap waarom dat je aan de film denkt. Omdat ook hier wordt de vraag gesteld aan de kinderen van bij wie wil je gaan wonen, bij mama of bij papa. Maar zoals je zegt, hier is het anders. Hè. Het is ook Mees Spijenburg, de regisseur, die ervoor gekozen heeft om een andere aanpak te gebruiken. En dus hier draait het wel degelijk om hoe de kinderen omgaan met die vechtscheiding.
1: En
2: dus
1: hoe is dat dan?
2: De 16-jarige Nina, die sluit zich af. Die heeft ook een eigen leven buiten die vechtscheiding. Ze heeft een vriendinnetje, ze gaat naar feestjes, ze danst. En die denkt van, laat mij buiten deze ruzie. Ik wil daar geen onderdeel van zijn. Maar je merkt ook de impact aan het feit dat ze maar emoties niet terecht kan bij haar ouders. Er is eigenlijk geen emotionele veiligheid om over belangrijke onderwerpen te praten. En hetzelfde zien we bij haar broer, bij Eli. Maar hij is eigenlijk echt een pion in die strijd tussen mama en papa. Hij wordt ingezet bij leugens en hij wordt ingezet om dingen te krijgen voor zichzelf eigenlijk. Dus die ouders zijn egoïstisch, maar dat komt ook ergens uit onmacht. Want belangrijk is om te vermelden, er is geen goed of slecht in deze film. Het is niet de mama of de papa die juist is, maar ze maken allebei zware fouten met grote gevolgen. Maar dat komt ook voort uit onmacht, omdat ze in die situatie zijn geraakt waarbij dat ze dan in zichzelf in een heel slechte positie zijn geraakt, ergens diep in zichzelf.
1: Eigenlijk zit niemand van de personages echt op de plek waar dat hij wil zitten.
2: Nee, dat klopt. Ja, inderdaad. Dus er loopt van alles mis en soms is het echt pijnlijk als je ernaar kijkt en heb je zo plaatsvervangend schaamte, maar vooral ook plaatsvervangend ongemak, dat je denkt van maak nu toch eens geen ruzie waar je kinderen bij zijn of wat doe jij? Je merkt toch dat je kinderen pijn doet. Zo zit je daar vaak naar
1: dus
2: te kijken.
1: Dus best een confronterend film.
2: Ja, inderdaad. Ik denk dat het confronterend is voor de mensen die het hebben meegemaakt, zo'n vechtscheiding, of die waar iets is misgelopen in de familie. Maar ook voor iedereen daarbuiten kan je wel echt inbeelden hoe dat moet voelen, die pijn. Dus dat brengt de film wel goed in beeld.
1: Heeft u die film gemaakt, denk je? Bewust als een jeugdfilm gemaakt natuurlijk, maar denk je om met de reden om aan jonge mensen te tonen van kijk, het is moeilijk om hier een positie in te vinden en zoek u weg? Of is het meer een confrontatie voor ouders die, als ze daar met hun kinderen naartoe gaan, zoiets hebben van, moeten we wel beter ons best doen of zo.
2: Ja, ik denk dat die confrontatie klopt wel. Ik weet dat de film gemaakt is vanuit het thema van emotionele onveiligheid en daar dat thema geplaatst in een gezin en hoe dan mensen daarmee omgaan. Dus inderdaad, ja, het is wel naar de ouders toe van, ja, let op met wat je doet. Maar inderdaad ook misschien naar de jongeren van, ja, een boodschap meegeven van jullie hebben elkaar. Maar ik denk toch dat de verantwoordelijkheid heel hard ligt bij de ouders. Ook al hebben zij dat niet zo gewild, hebben zij toch wel een grote verantwoordelijkheid naar hun kinderen toe.
1: Ja, en die soms in de mist verdwijnt omdat je ook gewoon wil vooruit met je leven gaan en dat soort dingen.
2: Ja, ja, en ook omdat je de andere persoon, de andere ouder, dan ziet als een soort kwelduivel. En als daar dan een telefoontje komt, dan is dat direct met advocaten bij, met geroep bij, met frustraties en veel verwijten bij. Dus ja, dan ben je niet meer bezig met hoe kan ik het beste hebben voor mijn kind, maar eerder met wat is het beste voor mij. Dus iedereen wil ook wel tonen, ik ben de beste ouder. Schrijf mij op als contactpersoon, als verantwoordelijke bij de dansclub. Maar ja, leg het dan bij of zo. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: En het perspectief van de kinderen die, denk ik, in eerste instantie vooral geleerd hebben wat liefde is van hun ouders. Leren ze dan nu wat haat is van hun ouders?
2: De dochter heeft bijvoorbeeld schrik dat ze gaat worden zoals haar ouders. Ze spreekt dat ook uit tegen haar vriendin op school van, ja, kijk, ik ben bang dat wij misschien ook in die situatie terecht gaan komen, waarop haar vriendin zegt, ja, maar wij houden wel van elkaar, we hebben wel een fijne tijd, dat komt goed. Dus ja, leren wat haat is, is misschien vrij sterk uitgedrukt. Eerder leren van, oei, ik zit hier niet meer op een veilige plek. En zeker ook de zoon, die kan niet meer terecht met al zijn bekommernissen en wat hij eigenlijk kwijt wil bij zijn ouders. Wat natuurlijk echt een van de belangrijkste dingen is.
1: Ja, sowieso. En misschien de eerste levensles dat eeuwige liefde een heel lastig ding is. Ja. Hoe komt de film voor jou binnen?
2: Best wel rauw. Bij momenten komt hij wel rauw binnen. En het was inderdaad ook wel eens fijn om dat te zien vanuit een ander perspectief. Omdat je altijd met die ouders bezig bent en dan ben je vaak bezig met het wat en het waarom. Maar hier draait het echt om het hoe. En wat is die impact op de kinderen daarvan? Dus dat is wel een ander perspectief. En dan ben je niet meer bezig met wat is er in het verleden gebeurd, hoe zijn we hier geraakt, maar eerder met hoe gaan we hiermee om en hoe gaan we verder.
1: A Family staat er in het programmaboek van Filmfest, maar daaronder staat Een Familie. Het is een Nederlandstalige film.
2: Het is wel degelijk een Nederlandstalige film. Hij komt van een Nederlandse regisseur, Mees Spijenburg, zijn tweede langspeelfilm, maar er zitten ook heel wat Belgische kantjes aan. Dus niet alleen heeft hij steun van het FAF, van het Vlaams Audiovisueel Fonds, maar een van de hoofdrollen van de vader wordt gespeeld door Pieter Embrechts, dus een Vlaamse acteur. Die ook zei dat hij lichtjes zijn Vlaams accent heeft aangepast van de ge-vorm naar de je-vorm.
1: Ah, is het waar?
2: Daar hebben ze wat mee gespeeld.
1: Want het speelt wel in Nederland?
2: Ja, het speelt zich af in Amsterdam. Okay. En de man woont daar dan blijkbaar al lang. Nu, nog opmerkelijk is dat de co-producenten Michiel en Lucas Dont zijn.
1: Oh,
2: dus
1: de
2: inderdaad,
1: Lucas Dont.
2: De Lucas Dont, die heeft meegewerkt aan de film. Mees Spijenburg noemt hem een vriend, Lucas Dont. Dus die laten soms elkaar werk horen en zien aan elkaar om wat feedback te krijgen. En zeggen van, is deze poster goed genoeg? Kan het hiermee door? En zo verder.
1: En dan was Lucas Dont blijkbaar toch genoeg onder de indruk om mee te produceren.
2: Ja, ik denk het wel. Want anders waren we hier denk ik niet geraakt, inderdaad.
1: Nee. Is het een goede film? Waarom moeten mensen gaan kijken?
2: Het is een goede film om inderdaad dat eens te zien vanuit een ander perspectief. Het is een dramafilm, het is een Nederlandstalige, Europese, realistische dramafilm. Daarom moet je hem wel gaan kijken. Het is een klassiek verhaal, maar vanuit een andere invalshoek. En dan voel je wel die pijn en denk je, oei, misschien moet ik wel eens rekening houden met iemand anders zijn gevoelens wanneer ik iemand anders probeer kapot te maken, om het zo te zeggen.
1: Je hebt ook de gelegenheid gehad om met de regisseur te praten?
2: Dat was onze collega Thomas. Gaan we het interview inderdaad zo dadelijk van horen.
1: Ah ja. Ik ben benieuwd, we zullen er naar luisteren.
2: Goed idee.
1: Merci.
0: Urgent FM.
3: Dag Mees, proficiat allereerst met je selectie voor de sectie Gala en Specials. Een categorie voor avant-premières van fel geanticipeerde releases. Dat is toch al heel mooi.
4: Ik ben enorm enthousiast daarover ook. Dankjewel daarvoor.
3: Jouw film Een Familie gaat over een echtscheiding of eerder vechtscheiding dan vanuit het perspectief van de kinderen.
4: Ja.
3: Waarom wou je dit verhaal door hun ogen vertellen?
4: Er zijn heel veel prachtige echtscheidingsdrama's door de ogen van volwassenen al. A Marriage Story, Separation, Kramer versus Kramer. En toen wij de film aan het ontwikkelen waren, waren wij op zoek naar wat is onze invalshoek. En eigenlijk door de ogen van de kinderen vertellen we een verhaal wat, waarbij zij hele volwassen beslissingen moeten maken. En de kinderen en de volwassenen eigenlijk hele kinderachtige dingen doen. Dus we maken een kruisbestuiving tussen door de ogen vertellen we het verhaal van deze volwassenen ook. Dus we dachten een eigen invalshoek op het echtscheidingsgenre wat we ongeveer hebben. En ja, de kinderen zijn prachtig om naar te kijken in deze.
3: Ja, ja, absoluut. Ik vond het ook heel sterk geacteerd. Er wordt door Nina en Ellie, dat zijn dan de twee hoofdpersonages, zeer veel non-verbaal overgebracht. Ja. Ze moeten enorm veel incasseren en dat is toch wel een van de moeilijkere onderdelen van het acteren.
4: Zeker.
3: Hoe heb je daaraan met hen gewerkt?
4: Oh, ik vind werken met acteurs het allerleukste wat er is, dus dat is heel leuk. Bijvoorbeeld, en ze zijn heel verschillend. Dus we hebben een 16-jarig meisje, mm-hmm. waarvan je in de filmtaal die we hebben opgebouwd in de wereld weet je, en die is rebels, die is puberaal, die gaat exploderen. En juist daarom hebben we haar laten imploderen. Want je voelt, daar zit een vulkaan in, die komt tot explosie op een gegeven moment. En met Ellie, hij was de pingpongbal. Dus hij moest incasseren. We keken naar hem als de ouders niet naar hem keken. Dus we wisten van, hij had het scenario ook bijvoorbeeld niet gelezen. Als, terwijl we speelden, maar we voelden, er zit een bepaald soort verrassing en originaliteit en van een verwondering in als hij speelt en niet weet wat er gaat komen. Dus dat waren allemaal hele leuke verschillende manieren van omgaan met acteurs. En dat is het allerleukste wat er is. Net zoals we hebben Carice van Houten en Pieter Embrechts in de ouderrollen. Het contrast kan haast niet groter van non-acteurs naar echt naar hele grote acteurs. En dat is zo leuk, die variëteit als regisseur mee te mogen werken.
3: Ja, zalig. Want ja, je laat een paar heel, jammer genoeg, herkenbare scènes aan bod komen. Ik denk dat je waarschijnlijk heel veel materiaal hebt kunnen verzamelen. Hoe heb je daar een selectie in gemaakt met al die verhalen?
4: Om te kijken naar waar, kijk, wij, de regel op de code die we hadden, wij kijken naar waar de ouders niet naar kijken. Dat was zeg maar, wij kijken juist naar hetgeen wat niet belicht wordt. Dus we hebben de ruzies, die weten we, die kennen we. Dat is de hoort bij een echtscheiding die soms uit de hand loopt. Maar bijvoorbeeld de kleine situatie van het conflict in een snackbar. Waar gaat het over? Het gaat over, zeg maar, het gaat niet over de klassieke herkenbare dingen of de cliché dingen. Maar jammer genoeg, zoals jij zegt, ze zijn cliché voor een reden, omdat ze heel herkenbaar zijn. Maar waar we telkens op zoeken, waar kunnen we de medaille omdraaien? Hoe kunnen we het onderbelichte licht laten zijn? En de film vertelt 3 weken in het leven van haar en exactzelfde 3 weken in het leven van hem. Dus er komen scènes komen terug. En dat is wat ik heel interessant vind. We kunnen dezelfde situatie meemaken, maar toch heel anders beleven.
3: Ja. Ik heb ook gehoord dat de ruimtes voor jou enorm belangrijk waren. De appartementen waar de moeder... naar waar was je precies op zoek?
4: Ze vertrekken van een geliefdevol gezin. Dat komt uit een huis met littekens. Of met krassen aan de muur. Dingen op de grond. De lengtes van alles zit in het ouderlijk huis. Zit een geschiedenis van heb ik jou daar heel groot. Ja. Het nieuwe huis, waar ze dan tijdelijk naartoe moeten, heeft nog geen leven. Dus is kaal, wit. Nog niet doorleefd. Dat contrast vond ik heel mooi om te tonen van het leven waar eigenlijk, en de ruzies vinden voornamelijk plaats in het ouderlijk huis. Dus we waren telkens op zoek naar hoe kunnen we ook daar de counter inleggen van waar is het conflict? En in de nieuwe wereld die kaler en killer is, is een ander soort gevoel wat we dan willen tegenkleuren. Met dat proberen we dan warmtevol en liefdevol te krijgen. Dus dat was heel leuk spelen met ruimtes en verwachting eigenlijk. Net zoals ja, verwachting met een meisje van 16 verwacht je. Die schreeuwt, die is boos, die is... Maar juist dat imploderen is tegen de verwachting inwerken, wat ik heel leuk vind.
3: Ja, was er ook ruimte voor improvisatie?
4: Absoluut, heel veel improvisatie. En dat is heel leuk met sterren als Carice, Pieter en Celeste en Finn. Die geven zoveel cadeau. Als de ruimte, als we het, met het vertrouwen wat we hebben gecreëerd, was dat echt een feest.
3: Heerlijk. Lucas Dont is alomtegenwoordig hier op Filmfest Gent en die is ook gelinkt aan jouw film, want die was executive producer. Ja. Hoe is hij bij jouw film terechtgekomen en hoe was de samenwerking met hem?
4: Lucas en ik kennen elkaar van we hebben samen een residentie gedaan in Parijs, 12 jaar of heel veel jaar geleden. En toen zijn we eigenlijk heel goed bevriend geraakt en het was zo ontzettend leuk om samen te werken. Voor het eerst aan een film als... Want normaal werken we eigenlijk al, we werken niet samen op papier, maar ik vraag aan hem altijd, als hij een trailer hebben, of als er een poster is, van hoe, wat denk je ervan? Ik laat kabben. En in vice versa. We delen heel veel, omdat we samen in dit filmvak ervaringen uitdelen van hoe het voor hem en voor mij is. En nu om het professioneler samen te werken, was fantastisch samen met Michiel. Echt een heel groot cadeau.
3: Okay. Ik had nog een vraagje over bepaalde close-ups. Ik heb een aantal keer gezien dat Nina 3 gaatjes in haar oog heeft. En dat daar werd heel veel aandacht aan besteed. Dus ik vroeg me af, is daar een betekenis aan of was dat toeval?
4: Wat ik heel leuk vind, dit is een hele leuke vraag, vind ik. Het is niet per se de drie gaatjes, maar de oren bijvoorbeeld. Dat merkte wij tijdens het draaien van het klassieke drama zo heel heftig op de close-up. En heel heftig, maar wij merkten dat het geluid, de ruzie, de pijn van die... daar, dat is de agressor. Dus wij gaan langzaam naar het geluid toe van de oren. Yeah. Omdat daar zit heel veel pijn en heel veel... overweldige sensitiviteit. En daar waren we naar op zoek om die sensitiviteit op te zoeken in de manier van draaien. Dat is heel goed opgevallen. Leuk, leuk dat je dat zag.
3: Okay, bedankt. Heel hartelijk bedankt dat je deze film gemaakt hebt.
4: Dank je wel om hier te zijn.
3: Ja, jij ook. En nog heel veel plezier.
4: Dank je wel.

0: zijn intussen al 7:30 gepasseerd. We zitten hier nog tot en met 8:00 in Filmfest Café naast de Kinepolis. En we praten over films natuurlijk. En de films die hebben al ons de afgelopen 1.5 uur een beetje over heel de wereld gebracht. We zijn al in Afghanistan geweest, ook in Spanje. Maar nu gaan we naar Zuid-Afrika. Want Variations on a Theme speelt zich daar af. Een film over de 80-jarige Hetty. Dag Rosalie.
1: Hallo.
0: Jij hebt die film al kunnen zien, hè?
1: Inderdaad.
0: Je hebt ook een van de twee regisseurs kunnen interviewen. Daar gaan we straks naar luisteren. Maar eerst, wie is die Hetty?
1: Hetty is een 80-jarige, of bijna 80-jarige vrouw. Ook de grootmoeder van een van de regisseurs. De andere regisseur die ik niet heb geïnterviewd. En zij woont eigenlijk helemaal alleen. In een huisje met al haar dieren, ezels, geiten. En zij woont in een dorp. Waar nog andere, oudere mensen wonen. En ja.
0: Er gebeurt iets met haar.
1: Inderdaad. Mm-hmm. Zij wacht eigenlijk al heel haar leven op een vergoeding. Dat ze zogezegd ging krijgen van de overheid voor de legerdienst van haar vader. Zoals veel mensen in het dorp. En daar wordt ze eigenlijk terug aan herinnerd. Doordat er opnieuw scammers komen naar hun dorp en die rijden dan rond met de auto en die spreken bericht in om te zeggen dat ze geld kunnen krijgen. Als zij geld geven, gaan zij meer geld terugkrijgen. De film gaat eigenlijk vooral over de dromen en de gedachten van de mensen, wat dat ze willen doen met dat geld, dat ze het zo gezegd gaan krijgen, maar obviously dus niet gaan krijgen.
0: Ja, dus daar draait het inderdaad een beetje over. Ben je ooit al in Zuid-Afrika geweest?
1: Nee, ik ben nog niet in Zuid-Afrika geweest.
0: Welke kijk geeft deze film je op dat land?
1: Ik heb me nu niet echt verdiept in Zuid-Afrika. Maar wat de film mij aantoont... Mijn vooroordeel van Zuid-Afrika is misschien zoals ik in het interview de regisseur ook zei, een beetje white culture, dat zo meer naar boven komt. En dat neemt ook de filmwereld meer over. In het interview had ik dan gevraagd hoe de mensen van de film, hoe ze reageerden.

0: Uur. Urgent. Urgent. FM.
1: Mélange étrange.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
2: Liquid. Flavors.

0: Ja, goedenavond. Het is 9 uur. Dinsdagavond is een uurtijd voor Liquid Flavors, jullie wekelijkse afspraak met de drum and bass scene hier op Urgent FM. We zijn weer live vanuit de Krook en we hebben een special guest in de studio. Niemand minder dan Castor en Black Francis. Goedenavond, mannen.
1: Goedenavond.
2: Yo, goedenavond.
0: Ja, de collega's van Break City van op vrijdagavond, maar vanavond voor de gelegenheid eens nu op dinsdagavond. Hoe komt dat?
1: Wel, Castor organiseerde feest zaterdag.
0: Ja.
1: In de Kinky Star.
0: In de Kinky Star.
1: 9000 Snakes. Wat hij al een paar keer gedaan heeft. En ik ga daar openen.
0: Ja.
1: En,
2: yes, yes. En daar moet ik even zeggen. Ja, inderdaad. Dus zaterdag is 9000 Snakes in de Kinky Star. Mm-hmm. Ik denk dat we ondertussen aan de 6e editie zitten, of aan de 5e. Nee, het 6e gaat zijn. En inderdaad, dat is met Black Francis.
0: Ja.
2: Dan ook Madlock, die tegenover ons staat.
0: Ja, het schijnt, ja.
2: Die
0: klopt.
2: Die gaat spelen. Dan de Lady Light en MC Mary Jane komen ook nog eens buiten. En dan Castor Dilbio, ik ga daar afsluiten.
0: Hoe lang heb je daarvoor moeten zagen, Castor, om Lady Light en MC Mary Jane nog een keer in de Kinky Star te krijgen? Want dat is wel een beetje een primeur.
2: Ik ga zeggen een... Toch minstens een kleine 3 jaar.
0: Ja, helemaal uit Genk City of is het Hasselt?
2: Ergens rond die kanten alleszins.
0: Ja, schitterend.
2: En dat is ook helemaal gratis.
0: Uw feest uiteraard. Feest. Ja, schitterend. En de Kinky Star, nu zaterdag en we starten om 10 uur, 11 uur?
2: Van 10 tot 5.
0: Van 10 tot 5. Oké, okay, allen daarheen. Ja.
1: De mes zou zijn 22 uur.
0: 22 uur, ja, uiteraard. Black Francis, kan je eens iets vertellen over jezelf? Want je bent er nu vanavond om een guestmix te doen. Hoe lang draai je al mee in de muziekscene? Want ik durf niet zeggen drum en bass scene, want dat bestond nog niet, denk ik, toen dat je startte met draaien.
1: Inderdaad. Wow, dat was juist ook nieuw. Maar dan was dat zo de Ragga Twins en consorten, Groove Rider, woont dan ook al mee. Ja. Maar die komt dan zo meer nog uit de hardcore toestand. Maar dan hebben we gedraaid in 88.
0: 88, oké. Okay. Ja, ik was al 4 jaar.
1: in Kortrijk, in mijn hometown. Mm-hmm. En dat was in Zanzibar.
0: Bestaan nog steeds of niet?
1: Nee, dat bestaat niet meer. Dat is nu, die café bestaat nog, maar het is ondertussen al een paar keer wat anders geweest. De elektronische muziek heeft mij direct beheerst. Toen dat hij early new beat opkwam. Hoewel dat mijn roots in de metal liggen. Ik verzamel een plaat van mijn 14e en met een Metallica fan en zo.
0: Ik zocht je biography even op om mij wat voor te bereiden op het interview. En daar stond inderdaad dat je roots in de metal liggen. Moet ik er zo van uitgaan dat de naam Black Francis, dat dat een beetje van daar komt?
1: Nee, niet echt. Hoewel dat ik altijd wel, zwart fascineert mij wel. Ja. En ik ben altijd in het zwart gekleed.
0: Oké.
1: En ik was al een jaar of aan het draaien. Toen dat er een van mijn vrienden zei, maar hij zei de Black Francis, want hij had altijd zwart. En ik dacht van, right. En
0: sommige DJ-namen kies je, andere krijg je van je maten. Zo heeft iedereen wel een verhaal. Je draait niet alleen jungle drum en bass, je draait heel veel genres. Welke genre ligt het nauwst bij het hart?
1: Acid,
0: beetje vreemd om dit op een
1: wel.
0: Acid,
1: maar in feite hoor ik wel, kan in elke elektronische muziek wel vrij goede dingen vinden. Electro vind ik ook bijzonder boeiend. Dat Carter ook wat feestjes van organiseert. Maar techno, en er zijn in de jaren 90 waren er een hele hoop mensen die dachten dat ik Black Francis noemde, omdat ik donkere
0: techno,
1: donkere, zware techno en acid draaide. Ja.
0: Maar eigenlijk een beetje de technoman van la lettre, want nu is de technokledij, dat zijn gewoon mannen met een zwarte t-shirt en een zwarte jeans. Dus wat eigenlijk een trendsetter. Ik heb trouwens gezien dat je op de eerste 3 Cosmos parties hebt gedraaid.
1: Ja.
0: Kijk, ik heb mij voorbereid, hè. kan je eens vertellen van welke collectieven of crews was je vroeger lid? Want je spreekt over Kortrijk, dus...
1: Ja, wel, ik lang weinig crews gezien. Heel veel, op heel veel affiches stond er independent bij mijn naam.
0: Oké, ja.
1: En hoewel dat ik sinds een aantal jaren wel een Christmas Kitchen heb samenwerkt. Mm-hmm. En dat is een crew die al uit de jaren 90 bestaat. Onder andere Reinald, Mad Monkey en Balder. Maar ja, sinds dat ik met Break City, daar smijt ik me toch ook wel in. Maar op je hand heel sporadisch heb ik hier wel bijna elk jaar gedraaid.
0: Elk jaar?
1: Sinds het ontstaan.
0: Sinds het ontstaan,
1: Maar nooit, ook nooit een vast radioprogramma had.
0: Oké,
1: Totdat ik via Mesh, DJ Mesh, bij Break City terechtgekomen ben. Ja. En ondertussen is dat in mijn wekelijkse afspraak, samen met de Caster W en de Mesh.
0: Ja, een mooi bruggetje naar Break City. Ik denk dat jullie al langer bezig zijn dan Liquid Flavors.
1: Ja, ik denk van wanneer...
2: 2003 volgens mij.
0: Ja, dat zal dan ongeveer gelijk lopen. Ik heb het overgenomen 2006, 2007, dat zou iets zijn. Maar ik denk dat we dan ongeveer op hetzelfde moment zijn.
1: De Jan Hectic begon.
0: Juist Hectic, ja.
1: Een aantal jaren ontnomen. Maar
0: inderdaad.
1: Hij was de drijvende kracht achter Break City in de early days.
0: Ja, de oude studios nog meegemaakt in de Sint-Pieters Nieuwstraat. Het OSB-plaat in kot met volle asbak. Heerlijk legendarisch. Stalf. Ja, was ook een rol. Maar kijk, nu zijn we wel iets professioneler bezig. Over Break City gesproken, is de stijl van het programma ooit veranderd? Of zie je het veranderen? Ik spreek over Castor die je hebt bijgenomen als nieuwe kracht.
1: En ook door mij is iets meer breder geworden, door Castor. Want vroeger was het echt wel... We laten ons nog wel altijd inspireren door de breaks.
0: Mm-hmm.
1: Maar een keer een avondje acid of techno. Het voordeel van de radio is dat we kunnen doen whatever we willen.
0: Dat zal wel. Zeker met zo'n programma. Waar kunnen we binnenkort, behalve nu zaterdag, uiteraard nog aan het werk zien? Heb je iets in de kalender staan?
1: Ja, 7 november is het in het Landhuis.
0: Ja.
1: Festival. Carn Evil van de Christmas Kitchen Lab.
0: Uh-huh.
1: En dat is met de crew. Hè? Dus ik, Reinald, met Monkey en 130 Ape.
0: Mm-hmm.
1: En Polder. Maar ook met Epidemie. En zeker de Tony.
0: Alright. Oké.
1: Dus dat gaat vol een bak zijn.
0: Dat lijkt mij ook wel. Landhuis altijd in orde. Voor wie het kent. Dankjewel. Telkens voor mensen die er nog in de studio voor een interview en guestmix, dan eindig ik graag met de snelle keuzeronde. Ik noem het ook wel drum and bass dilemma's op dinsdag. Het is de bedoeling dat ik je een vraag stel en je antwoord met het eerste dat je opkomt. Kan van alles zijn. Eerste vraag. Favoriete gig van de voorbije 2 jaar? Mag 3 jaar zijn.
1: Mag 3 jaar zijn. Niet. In China zijn er een paar goeie geweest.
0: Oké.
1: Okay. In het Landhuis ook wel. Ook een paar minder goeie.
0: Kan gebeuren. Maar wie zou je ooit wel eens een back-to-back willen draaien? Dat mag alles genres zijn.
1: Het
0: mocht iets volledig out of the box, mag ook.
1: Ja.
0: Mag zelf iemand zijn die ergens overleden.
1: In een zekere zin, geeft dat mij ook wel. Eamon Tobin? Ja.
0: Mm-hmm.
1: Ooit wanneer ik hier in het voorprogramma met hem samen draaien. Maar ik ken hem back-to-back, maar ik denk ook wel redelijk uit dat
0: doen. Cool, oké. Stel dat je ooit nog hier een groot festival zou draaien, wat festival zou dat dan zijn? Mag internationaal zijn ook.
1: Fusion is ook wel. Waar is je naar Fusion geweest, boven Berlijn?
0: Ja.
1: Dat is een wijze sfeer. Ik denk dat ik dat wel zo pas.
0: Oké. Headliners slot spelen of The Graveyard?
1: Alle twee?
0: Maar moet je één kiezen?
1: The Graveyard is ook altijd wel wijs.
0: Dat is waar. Beste drum en bass radioprogramma van België. Niet radioprogramma, maar beste drum en bass radioprogramma van België. Het is maar één antwoord.
1: The Liquid Flavors.
0: Het zal wel zijn. Oké, top. Merci voor het interview. Je gaat de setje draaien voor ons.
1: Ja, wel oldschool. Want dat is een beetje het concept van de 9000 Snakes.
0: Ja, ja, ik heb al de verwittering gekregen dat ik geen plaat ouder dan 2005 mag meepakken zaterdag. En ik ga mijn best doen. Ik kan niets beloven, ja. Misschien enkele ertussen. Maar
1: we doen ons. Wat rustig beginnen. Zo wat Afrotech en zo. Ja. En ik heb wel metalheads mee. En wij denken bij wat U-turn.
0: Top. Dus, Oké, kijk naar uit. Dankjewel. En sowieso tot zaterdag in de Kinky Star.
1: Alright. Yo.

前だけだ。

Ja, je luistert naar Black Francis in de mix voor Liquid Flavors. Hij is hier om 9000 Snakes te promoten nu zaterdag in de Kinky Star hier in Gent. Meer on the bill, Lady Light, MC Mary Jane, special for the occasion. Castor uiteraard, en het schijnt dat ik ook een setje ga draaien. Het is gratis inkom en start om 10 uur, dus nu zaterdag in de Kinky Star. Nog een kwartiertje Black Francis in de mix en daarna Open Decks. Yo!

Right, het was Liquid Faves voor deze week met Black Francis in the mix voor 9000 Snakes. Nu zaterdag in de Kinky Star met Black Francis, Castor, ikzelf en Lady Light en MC Mary Jane. En kom eens gratis, dus allen daarheen. Volgende week zijn we terug. Opnieuw special guest komt Charlie T even uitleggen. Zijn network event Nebula, dat hij samen organiseert met de mannen van Drum and Beer. Zometeen Open Decks. Merci om te luisteren en tot volgende week.

0: Hey, we zijn hier terug op dinsdagavond met Open Decks. Nog altijd, de dagen worden korter, maar wij blijven hier tot middernacht. En in de studio vanavond opnieuw bij mij. Goedenavond, Sander.
1: Hey, dag iedereen.
0: En Naïm is er ook weer bij, de Nightlife Reporter. Als we Naïm.
2: Ja, op de max even vandaag.
0: Het is dat. Het is een keer een close decks onder ons drietjes. Maar straks meer daarover. We gaan eerst een keer beginnen. Hoe is het weekend geweest, Sander?
1: Mijn weekend is een beetje saai geweest. Ik heb eigenlijk niks gedaan. Fysiek was het ook niet zo'n goed idee om veel te doen.
0: Een chill weekendje, dus.
1: Ja, een beetje genoodzaakt. Maar ik vind het wel stom, want anders had ik naar Open Decks kunnen gaan. Met de Loud Ladies. Ik heb trouwens gehoord dat het heel leuk was. Iedereen was content. Okay. Het was een goed feestje. Ja, dus blij dat dat allemaal in goede handen van Doreen is gevallen.
0: Okay.
1: Merci daarvoor, Doreen. Want ja, mij ging het niet lukken om afgelopen weekend iets te gaan doen. Ja, heel jammer. Anders had ik ook naar Nachtmakers bijvoorbeeld kunnen gaan. Ja, zoveel dat er te doen was. Ja. Gerald zijn verjaardag in de Charlotte en dergelijke.
0: Dus
1: ja, ik heb veel gemist. De FOMO is groot.
0: Want het kan niet altijd weekendprijs zijn, maar gelukkig zijn we hier vanavond terug bij Open Decks.
1: Wel straks, blij om hier te zijn, inderdaad.
0: Straks gaan we samen ook nog een setje draaien voor jullie. Maar ik ga dan een keer vragen aan Naïm. Hoe was uw weekend geweest? Iets wilder dan dat van Sander?
2: Misschien een klein beetje wilder. Eerst wat setjes gedraaid. Eerst wat gewerkt in een nieuw restaurant, Kino. Daar twee shiftjes gedraaid, vrijdag en zaterdag. En dan na de zaterdag shift. Ik moet draaien in Club Sauvage en zondag was een katertaske.
0: En hoe was het in Club Sauvage? Het was een disco night, hè, dacht ik.
2: Disco house. Sauvages, niet super veel volk, maar het was wel gezellig. Wat vrienden die afgekomen zijn, hoe wat shotjes drong, werden ze wel geamuseerd.
0: Voilà, meer moet dat niet zijn. Bij mij was het ook een redelijk rustig weekendje. Vrijdag een cafeetje gedaan en zaterdag een keer buiten de Gentse grenzen geweest en in Ampère. Headspace gecheckt.
2: Voilà.
0: Een drum en bass night. Dus dat was ook een leuke avond. Maar voor de rest is het een kalm weekend. Maar straks blikken we zeker nog vooruit met Naïm op het volgende weekend. Maar misschien ook een keer een introductie vanavond. Naïm is er een paar weken geleden bijgekomen voor ons nieuw seizoen.
1: Yes.
0: Als Nightlife Reporter. En we dachten. Naïm is ook DJ, is onderdeel van het DJ-duo Vriendschap. Dus we wouden ook wel een keer horen wat hij allemaal in petto voor ons hebt qua plaatjes. Dus Naïm, wat ga je allemaal draaien voor ons? We gaan
1: en
0: zeker een beetje samen draaien.
1: Misschien ook wat dat uw achtergrond een beetje is en hoe dat je zo gebeten bent geraakt door het Gentse nachtleven. Dat wil ik ook wel eens.
2: Het Gentse nachtleven was begonnen een beetje uit noodzaak. Ik ben oorspronkelijk van Tielt. Daar was er niet superveel te doen, zeker niet qua house, disco en zo.
1: Mm-hmm.
2: Hier ook beginnen de techno leren kennen.
1: Okay.
2: Stel ik eens aan, de Cosmos gedaan, et cetera. En zo verkocht geraakt aan de gezellige sfeer in Gent en de liefde voor muziek, maar alle genres dan ook. En uiteindelijk is het in full overdrive gegaan wanneer ik hier kwam wonen, een paar jaar geleden, zo 4 jaar geleden of zo.
1: Mm-hmm.
2: En dan via Björn volledig verkocht geraakt aan de DJ-scene terug hier in Gent.
1: En
2: waren we heel weg.
1: Maar je was al DJ toen dat je in Tielt woonde? Of,
2: ja.
1: Dat is eigenlijk begonnen.
2: Ja, daar was ik al DJ. Maar ja, like dat ik zei, mijn muzieksmaak sprak daar niet zo zwaar aan. Dus moest ik het uiteindelijk ergens anders gaan zoeken. Ik had zo semi een beetje opgegeven. Het was vooral voor vrienden en feestjes dat wij hadden zo onderling. En dan dankzij Björn terug weer een beetje in de cafés geraakt en de clubs hier in Gent.
1: Oké, dikke shout-out naar Björn dan, hè?
2: Absoluut. Dat is mijn grote kameraad en mijn grote helper geweest en alles. Hij was een beetje de gast die mij onder zijn vleugels nam. En mij een beetje introduceerde aan de cafés, de clubs en et cetera. En de hele music scene eigenlijk.
0: En onder andere al op de Vlasmarkt, Gentse feesten hebben jullie al gestaan met Vriendschap.
1: Ja, afgelopen Gentse feesten was dat, hè?
2: Ja, al 2 jaar op mijn rij. Dus de vorige Gentse feesten en die daarvoor, dat was onze eerste keer. Altijd super tof om daar te staan.
1: Ja.
2: Je krijgt altijd super veel liefde van het publiek. En het is mega spannend. Iedere keer dat je je eerste plaat draait, om daar zo super veel mensen te zien staan en te weten van oké, nu is er weer vol bakhang.
1: Ja, ja, ja.
0: dat zal wel, denk dat dat wel op iedere bucketlist uitvonden. Ja. De Gentse DJ's, om daar een keer te mogen draaien tijdens ja, het event van het jaar. Ja. Nog altijd.
1: Wij gaan dat ook een keer doen met Urgent FM. Dat staat op onze bucketlist voor van dit jaar.
0: Het is dat, het is dat. Het is nog even, maar we moeten er op tijd mee zijn natuurlijk.
1: Op tijd mee zijn, ja.
2: Dat is zeker een aanrader.
1: Ja.
0: Nee, oké, okay, heel leuk. Hè. En jullie hebben ook een beetje begonnen, denk ik, zo met die themaavonden in de NAAP, de Nacht van de Vriendschap.
2: Ja, dat klopt. Ja, de AAP was zo een beetje de eerste café waar dat we draaiden. Björn had er nog gewerkt, want dan een maat die achter een bar stond en zo. En plots met het idee kwam van, ah, waarom doen we een keer die Nacht van de Vriendschap? We zaten toch superveel in NAAP. En zo is dat iets dat maandelijks terugkwam. Nu is dat een beetje wat kalmer geworden, maar we willen dat ook weer terugbrengen. Ja. Een vriendschapsboekje hadden we daar ook altijd liggen voor de mensen die op bezoek kwamen. En dan was het meestal een themaavond nemen met Pasen, of het weekend van Pasen, deden wij dan een paaseierenzoektocht. We hebben in het begin van de zomer ook nog Nacht van de Zomerse Vriendschap gedaan, waar dan de speelgoedjes en zo van die springplanken en al buiten stonden voor de mensen.
1: Wacht,
2: die,
1: met Pasen hebben jullie dus eitjes verstopt in de naap.
2: Ja, dat klopt. Dus dat was dan, ja, we hebben dat nu 2 jaar op rij gedaan en dat was iedere keer iets vroeger komen voordat de café open was. Alles overal verstoppen met dan 1 magisch goud ei die de hoofdprijs had, die we niet verklappen voor goede redenen. En ja, dat was like, altijd wel een vrij goed succes. Mensen vonden dat tof. Ja, we lopen een beetje in de café rond, gaan een keer naar het toilet en dan een keer, oei, het is hier een ei, ah, gratis shotje, ah, een gratis Aperol, zo'n ding een beetje.
0: Dat duurde meestal niet lang tegen al de eitjes gevonden werden.
1: Nee. Ja. Dan gaan we een keer naar het toilet, niet om een ei te leggen, maar om een ei te vinden.
0: Inderdaad.
2: Ja, nee, zeker de laatste editie. Mensen waren like, al een beetje op de hoogte van het jaar ervoor. En ze kwamen extra vroeg om alle eiers te zoeken, tot op het punt dat wij ook naar sommige mensen moeten gaan van doe wat kalm, dat de rest ook nog een ei heeft, of dit of dat. Ja. Voor u enkel alleen is het ook een beetje overdreven.
0: Dus dat. En naar de toekomst toe, wat zijn de ambities qua vriendschap? Ja, ik weet dat jullie iedere maand wel ergens in een danscafé of in een club in Gent te vinden zijn, maar ja, reken die ambities nog wat verder? Ik gemerkt dat de laatste tijd wel wat meer zo vinyl begint te collecten en te draaien.
2: Klopt, ja. We willen graag wat grotere feestjes doen, wat deftige clubs. Funk is zeker eentje die van boven onze lijst staat. Festivals natuurlijk ook. En ja, voor onszelf een beetje zijn we begonnen aan de vinyl. Vroeger was dat altijd een beetje wat angst ervoor. En ja, oké, USB haat, dus waarom niet? Maar sinds dit jaar ergens, begin deze zomer, hebben we een beetje lichtjes de overstap beginnen maken naar vinyl. Hier en daar wat aankopen gedaan en ons daar een beetje meer beginnen verdiepen. En geleidelijk aan begint dat wat te lukken. Dus hopelijk in de toekomst kun je een paar vinyl setjes van ons verwachten.
1: Ja, en voor jullie genres, house en disco, is er een overvloeden, hè? Maar echt kwalitatief ook op vinyl. Hè?
2: Ah, absoluut.
0: Ja, daar heb je nooit mee gedaan.
1: En daar kunnen ook gewoon echt jaren en jaren terug mee in de tijd reizen, vind ik. Hè?
2: Er is meer dan genoeg. Er is meer dan genoeg platen dat we nog niet verkenden die op vinyl klaarstaan te wachten op ons. Lab 23 is daar ook een vrij goede source voor ons. Ja. Gaan we regelmatig ook een keer gaan kijken. En hopelijk, wat is het, binnen volgende week of zo, een keer Cravette Records van 10 jaar. Een keer naar hun nieuwe shop gaan kijken. Misschien dat we daar ook nog wat pareltjes vinden.
0: Ja, ook superveel platen die in de jaren 70, 80 enkel op vinyl zijn uitgebracht en dan nooit echt gedigitaliseerd zijn. Ja, dus het zijn daar sowieso heel wat hidden gems in.
1: Ja, laat mij rust weten wanneer dat gaat. Kan ik ook eens afkomen. Ja,
2: het is dat. Vinyl is een bron dat we nog niet echt ontdekt hebben. Hier en daar komt er dan platen tegen dat je zegt van shit, supergoeie plaat, maar enkel op vinyl. En nu beginnen we eigenlijk die stap te pakken om zo'n plaat te kunnen kopen en in onze collectie toe te voegen.
1: En dan digitaal rippen.
2: Dat kan zo gaan we nu ook weer zijn.
0: En zo, dat vraag ik mij misschien af. Qua muzieksmaak, je draait met 2, dat is altijd elkaar een beetje tegemoet komen. Ligt dat vrij dicht bij elkaar? Of heb je toch zo wel elk jullie eigen dingetjes van dat is toch meer Naïma of meer Björn als je een plaatje kiest?
2: Ik denk dat het zo'n beetje een combinatie is van de twee. Voor de meeste genres liggen we zeer dicht bij elkaar, maar ja, je weet ook, in genres zelf kan dat ook al keihard verschillen tussen plaatjes zelf. Dus er zijn plaatjes dat ik minder vind van Björn, maar die dan voor hem de max zijn en omgekeerd. En dan hier en daar in wat genres, denk ik dat ik wel zo'n beetje meer de ghetto house ophaal met momenten en zo. Terwijl hij dan meer de deep house, zo dikke, donkere techno, zo iets meer opzoekt.
1: Ja, okay,
2: dat is, ik vind dat een mooie aanvulling aan elkaar, dus ja, zo kunnen we altijd een complete set draaien met zo genoeg variatie dat voor iedereen wel wat wel is.
0: En ook wel waarschijnlijk dat je zo afkomt. Ah, ik heb hier een plaatje gevonden deze week, als we elkaar wat challengen voor het volgende nice plaatje te vinden.
2: Ja, absoluut. Er zijn al meer dan een set geweest dat Björn afkomt met zijn Berlin Bangers. En dat ik de avond als een beetje in jaloezie moet afsluiten. En dat motiveert mij dan weer om de week daarna achter dikke bangers te zoeken. Om mee te kunnen
1: Zalig.
2: En dan zo blijft er natuurlijk ook uw kwaliteit omhoog doen. Het is altijd een beetje strijd onder elkaar om de vetste platen te draaien die avond.
1: Het is geen competitie, maar allee, als het plezant is.
2: Ja, het is
0: vriendschappelijke competitie.
1: Ja, voilà, vriendschappelijke.
2: Ja. Ja, we hebben ook de chance nu. We hebben zo een semi-derde lid die af en toe meedoet, Jens Minnaert. Die draait ook op zijn eigen, ook al een redelijk bekende hand.
1: Shout-out to Jens.
2: Absoluut.
0: Yes.
2: Die komt ons soms wat helpen op all-nighters, om zo 8 uur bezig zijn. Of like, met de Hens feesten, dat ik de laatste paar dagen ziek was. En dat we wel moesten draaien, heeft hij mijn plaats ingepakt. Dus dat is dan ook altijd weer een keer welkom een verfrisseling met zijn jazzy house en zo.
1: Ja,
2: en daar is het ook zo, holy shit, hij hebt dikke platen, we gaan daar weer boven gaan.
0: Ja.
2: Dus ik ga daar een beetje op
0: in zo'n genres. Oké, heel cool. Check het zeker uit. Vriendschap, ook te volgen op Instagram en andere sociale media. Ja. Setjes staan ook op Soundcloud, dacht ik.
2: Ja, we hebben al redelijk wat setjes staan, maar het komt er zeker nog
1: een. Vriendschap met een K, hè? Ja,
0: met een K, inderdaad. En misschien voor vanavond. Het wordt een beetje een soort close decks. Naïm gaat beginnen en denk dat Sander en ik daar hier en daar wat op gaan inpitten. Dus ik vraag mij af, want we hebben het ook totaal niet voorbereid. Maar wat ga je beginnen, Naïm?
2: Ik ga beginnen met een van mijn eerste vinylplaatjes dat ik ooit een keer gekocht heb. Dat was jaren geleden hier in de aan de Vooruit, de Music Mania. Zo mijn maat mee geweest. En dan zo, ik ga niet voor vinyl, maar ik ben toch wel een keer benieuwd. En toevallig één plaatje gevonden dat ik nog nooit kende, van Soundstream, Making Love.
1: Ik
2: dacht van, dit is wel een ideale
1: begin. Ik denk dat ik hem ken, zalig.
0: Ja, je eerste plaatje vergeet je nooit. Bij mij was het ook in de Music Mania. Dat onthoogde wel zijn ding. Cool. Maar dan stel ik voor dat we er voorzichtjes aan beginnen. Close decks tot 12 uur en 11:15 geven we jullie nog een weekend update. Wat er allemaal te doen is het komend weekend. En daarvoor hebben we ook onze nieuwe nightlife reporter Naïm. Maar nu een dikke mix. Open decks.

bang, bang, bang, bang, bang, the drum.

0: Yes, yes. Nog een breakbeat plaatje om mee af te sluiten. Dat was leuk, hè? De eerste keer met ons.
1: Ja? Super tof.
2: Zalig.
3: Voor de herhaling vatbaar.
4: Ik heb mij al zes bombak gaan zien.
3: Oh, micro aan. Yes.
0: Yes. Voilà.
2: Yes.
3: Oké, okay, ja.
0: Ja, eerst de closed deck samen, want het was een experimentje, maar ik denk dat wel... leuk was, hé. Veel plaatjes leren kennen van elkaar.
3: Hopelijk hebben jullie er thuis allemaal van kunnen genieten. En denken, ja, dan is het tijd voor nog een afsluiter te doen. Met dat het bijna 12 uur is. Ja, dan we go ahead with the nightlife reporter, Naïm. Die nog een aantal zaakjes voor je wilt oplijsten. Hè.
2: Yes, yes. De stem is weer opgewarmd. En ja, like anders is het een vrijgevuld weekend. We kunnen meteen weer de donderdag starten. Met Ours Only, Open Decks. Doe weer een feestje in de giraf. Vooral uw Hoa en uw trends niet haal foombak Hank.
3: Dat is niet deze donderdag. Dat is volgende maand.
2: Ah,
3: ja.
2: Mijn excuses.
0: maar we zijn er vroeg genoeg bij.
3: We zijn er vroeg bij, voilà.
0: Zoals altijd.
3: Zo hoort het.
2: Dan hebben we ook nog in de Club Sauvage jeudi. Blijkbaar iets nieuws. Allround muziek voor onze studentjes en de mensen die donderdag en vrijdag vrij zijn. Zou ik wel een keer passeren. In onze Charla hebben we Bonk. Voor uw hardgroove needs, voor de mensen die willen. De vrijdag hebben we dan een open club night in Club Copain. Vooral house en tech. We hebben ook in de Flesjesfabriek, voor de mensen die vroeg willen starten aan hun weekend, vanaf 3 uur, is het Benwall back-to-back bij Helena Lauwaard. Zeker altijd een keer gezellig. Een van onze toptalentjes, denk ik.
0: Ja, Benwall is ook al een dikke naam, dat ze naar Gent hebben gekregen.
2: Inderdaad. We hebben dan ook in de Kompas Vize Asbak, All Night Long. Ik heb een paar plaatjes van hem staan, ik vind dat wel altijd gezellig.
0: Iets steviger, maar dan...
2: Een stukje steviger, maar...
3: Wat een naam.
2: Een zalige naam, vind ik ook, maar zeker een aanrader. We hebben in de Oude Vismijn Apero Velcro voor After Works, Needs en Doen Maar. En in Amigo hebben we de laatste editie van Grid. Met onder andere Mankian en Ali A back-to-back met de Huust. Twee van mijn iets favorietere DJ's van België.
0: Ja, nice.
2: Zeker tof. En dan de zaterdag is zeer, zeer gevuld met zeer veel bekende feestjes, waaronder Modulair in de Flesjesfabriek, vanaf 11 uur. Dus wie vroeg wil beginnen en laat eindigen, zeker een keer passeren. We hebben ook in de vooruit 30 jaar Cosmos. Was vroeger een van, eerder gezegd al ook in de show, een van mijn eerste feestjes hier.
3: Ja, same.
2: Dikke techno, met onder andere Len Faki, altijd een zware aanrader. Space Sit en Speedy J.
3: Ja, zalig. Dus,
0: voor de classic techno heads naar de Cosmos.
2: En een keer oldschool gaan met onze techno, de Max. Jammer genoeg kan ik er zelf niet bij zijn. We hebben ook de Late Night Affair in Club Sauvage, waar dat ik vorige weekend gedraaid heb. Stefan Bodzin komt naar de Kompas de zaterdag. Ook kende naam, zeker de moeite.
3: Ja.
2: We hebben dan 90s on Wax in de Ringo. Iets anders dan wat dat de laatste paar weken geweest is. Maar ja, hip-hop, R&B, soul vanuit de 90s. Allemaal on vinyl met DJ Sense. In het Wintercircus hebben we ook iets. Ik zal het een beetje rustiger noemen, maar ook niet zo. Mo Calamity met And The Wizards komen hier optreden. Dat gaat denk ik ook wel zwaar de moeite zijn. En dan als laatste treden wij normaal gezien op als vriendschap. Maar er zou misschien een klein foutje kunnen wezen in de boeking. Van wij dachten dat we in de Kinky Star stonden. Maar onze vorige show is er aangekondigd geweest dat er daar een drum en bass feestje is. Dus daar moeten we nog een keer wat duidelijkheid in zoeken.
0: Een dubbele boeking, maar ja, kijk, we hebben hier bewezen met closed decks vanavond. Back-to-back is er veel mogelijk. Maar ja, misschien jungle en disco.
2: We hebben altijd wat techno staan voor als afsluiter als het zitten. En dus, moest het zijn dat we ergens anders draaien of dat veranderd is van datum. Ik zou zeggen, houd onze Instagram in de gaten. En zou rap genoeg weten waar dan we nog draaien allemaal.
3: Oké. Okay. Vet. Ja, en volgende week hebben we ook een drum and bass, open decks collab in de Giraffe.
0: Met Invits, jouw concept, ja. Dat al sinds jaren en dag, denk ik, dat ik je van daar ken ook, van de Invits. Of is dat al van in steeds ge...
3: Wat eigenlijk, moet ik toegeven, bestaat al sinds 2017. Maar toen noemde het nog niet Invits. Toen was het Invits en Friends. en dan op een gegeven moment dacht ik van, ik wil dat nog een keer doen. 10 jaar later bijna. Van, oké. Dus het is eigenlijk maar 2 jaar...
0: Onder de huidige naam dan. Maar ja. Het concept bestaat al iets.
3: Ja, de veel concepten al gedaan in mijn leven, denk ik.
0: Soms verandert
3: als ik daarover moet beginnen vertellen. het zal wel zijn. Volgende week ook altijd welkom.
0: En dat is ook met DJ's van Closedex die zich daarvoor hebben aangemeld.
3: Van Opendex.
0: Van Opendex, sorry. Even de verwarring door de radioshow van vanavond.
3: Ik heb gezocht naar 3-4 DJ's die zich konden aanmelden via Opendex. En dat is allemaal goed verlopen. Dus ik ben super content. Dat opent ook een beetje misschien een mogelijke deur naar wat er allemaal nog te wachten staat met het platform.
0: Die ook alweer een update heeft gehad overlaatst.
3: Ja, het platform update continu. En binnenkort wordt daar ook een app voor gelaunched. Dus als je nog niet bij Opendex zit, kunt je u altijd aansluiten via www.opendex.dj met een X, wel te verstaan.
0: Yes.
3: Dan vind je daar later ook zelf nog meer in terug via de mobiele app.
0: En eigenlijk iedere maand zijn er ook feestjes in de giraf. Iedere maand een ander genre. Dus zeker in de gaten houden. Ja. De website of de radioshow of de socials. Om je aan te melden. Het zal altijd wel een keer iets tussen zitten wat je nice vindt. Kom ook nog eentje eind november, Halloween in de jungle. Waar we nog geen avond hebben gedaan.
3: Dat is de eerste keer dat we daar iets doen.
0: Ja, dat ook heel leuk. Open licht qua genres. Dus iedere DJ die zich wil aanmelden.
3: Ik ben eigenlijk van die streek. En ik heb daar al een feestje of 2-3 kunnen meemaken. En ik moet wel zeggen dat daar...
0: Een heel gezellig cafeetje. Passeert het ook iedere dag onderweg naar het werk. En dat zit er altijd vol. En dat ziet er altijd gezellig uit. Oké, maar ik denk dat we bij deze kunnen afsluiten. We zijn er volgende week terug. Met een nieuwe guest DJ dan. En voilà. Tot Opendex. Tot volgende week.

soft inside, there was something

0: is Urgent FM.
1: 1
0: uur. Urgent FM.
2: I'm taking control.